0: too good.
1: Het is 6:00.
2: RBS.
1: RBS Radio.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie. Met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Wat zijn de voordelen bij Wasso-Matic?
4: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
2: Is goed. Wasso-Matic, het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-Matic.
4: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Vilotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Vilotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Vilotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: RTS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Hamme en Waasmünster.
1: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 7 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen...

0: is stevig gaan fietsen in Zeelen.
1: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
0: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
2: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
3: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
2: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
3: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
2: Panos. Enjoy your break.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
2: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
5: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrant. Met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Kloosteringen is er om 9 uur. En de Abdij van Averbode, het morgengebed, is er om 9:30. André Rieu Royal is er om 10:50. En Sterwensochtend is er om 11:55. De herkenwijsjes zijn er ook op deze zondag om 11:55 en 17:55. Vlaanderen boven is er om 10:01 en Walking to New Orleans is er om 11:50. Wij Heren van Zichem is er om 14:50 en een verrassingsfilm is er om 14:50. Kaals en Jackie Daffon is er om 17:00 en Sterrenwensavond is er om 17:50. Denderlands TV is er om 17:50 en De Dingen des Levens met aflevering 14.268 is er om 17:55. Mooi en Medogeloos met aflevering 9.477 is er om 17:05. En Tussenlanding Andalusië is er vanavond om 19:30.
2: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51. Proximus

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Dendermonde.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: VS Radio.
1: Een lazy Sunday afternoon? Ik dacht het niet. Alan B. neemt je mee op een drafje door een decennia's betere popmuziek en klassiekers. In de Sunday Hits and Classics. Je komt ook week na week meer te weten over jouw favoriete zanger, zangeres of popgroep in The Story. Op RBS. Alan B. Elke zondagnamiddag live op jouw regioradio.
2: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: elektrische stofzuiger en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
4: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
3: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
4: Bike Parts. We make you ride.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

relaxte muziekmix op RBS Radio.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Zeelen.
0: Op 107 FM.

0: Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe van Dam.
1: In 1987 pakte de Guinese zanger Mori Kante uit met de monsterhit Yeke Yeke. Kante nam het nummer op in Parijs, waar hij toen trouwens illegaal verbleef. Het nummer met de zeer aanstekelijke beat, waarbij je als het ware wordt gedwongen om te dansen, veroverde binnen de kortste keren Europa. Kante zorgde daarmee voor een primeur, want hij was de eerste Afrikaanse artiest die het voor elkaar wist te krijgen om op nummer 1 te staan in België, Nederland, Spanje en Finland en wereldwijd wist meer dan 1 miljoen singles te verkopen. Met zijn hit, die nog steeds een van de allergrootste Afrikaanse hits ooit is, zette hij ook de deur open voor andere Afrikaanse muzikanten. Yeke Yeke was een uniek nummer, maar Kante inspireerde zich op een traditionele sound van de Mande-bevolking in Guinea. Hij zei daarover dat dit inderdaad klopte, maar dat hij het ritme veranderde en nog enkele aanpassingen deed. Heel de wereld danste op het nummer, maar heel weinig mensen kennen het verhaal achter dat nummer. Yeke Yeke viert Nimogoya, wat gaat over de relatie tussen een vrouw en haar schoonbroer. Als een broer sterft, dan erft de andere zijn vrouw. Nimogoya onderschrijft deze traditie door te stellen dat het is toegelaten om onschuldig te flirten met je schoonfamilie. Kante werd ook vaak de elektrische griot genoemd. Een griot is een West-Afrikaanse dichter, zanger en muzikant die als bewaarder van verhalen beschouwd wordt. Het commerciële succes Yeke Yeke zorgde ervoor dat de muziekwereld Afrika ontdekte als muziekland. In Guinea blijft Kante dan ook een held en het land was dan ook in diepe

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: vanuit een studio, niet zo ver van hier, wordt elke zondag een man op jou losgelaten. Een man met een missie. Een eigenwijze man die ervoor zorgt dat je de week in alle rust kan afsluiten om maandag weer ontspannen te beginnen. Relax, take it easy. Om 8 uur, take it easy met Bart Staes. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: Het nummer Talking in Your Sleep van The Romantics, 1983, draaide om iemand die ontdekte dat zijn geliefde haar diepste gevoelens onbewust prijsgaf terwijl ze sliep. I hear the secrets that you keep when you're talking in your sleep. Dit suggereerde dat de zanger misschien wel dingen te weten kwam die ze in wakkere toestand niet durfde te zeggen. Het had daardoor ook een mysterieus en tegelijkertijd licht erotisch tintje. The Romantics hadden in 1980 eerder al succes met hun single What I Like About You. In Amerika was Talking in Your Sleep hun meest succesvolle single. Het kwam tot nummer 3 in de Billboard Hot 100 en er werden meer dan een miljoen

0: gaat helpen. U kan ook helpen door bloed te doneren op een van de volgende mobiele collectes.
1: Maandag 13 juli tussen 17 uur en 19.30 uur 30 in De Zwarte Ruiter te Wachtebeke. Of tussen 18 uur en 20.30 uur 30 in feestzaal Lutherzele te Sint-Gilles den Dermonde. Het kan ook op woensdag 15 juli tussen 17 uur en 19.30 uur 30 in Jeugd- en Gemeenschapscentrum Bergermeers te Destelberge. Of tussen 17 uur en 20.30 uur 30 in het Rode Kruislokaal van den Dermonde.
0: Voor meer info kan je terecht op www.rodekruis.be.

0: dokter. Ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
1: Toen schrijver Jim Steinman en zanger Meat Loaf Paradise by the Dashboard Light het verhaal van een vrijpartij van tieners in een auto aan de man wilde brengen, was er geen enkele platenfirma die het wilde. Het nummer is veel te lang, geen enkele radio zal het willen draaien, was het argument. Uiteindelijk kwam het in 1977 terecht op de LP Bad Out of Hell van Meat Loaf. Werd het toch als single gelanceerd en, hoewel het in de States eerst geen brokken maakte, scoorde het in Europa en zeker bij ons fantastisch. En dat had veel te maken met de videoclip, waarvoor Ellen Foley, de zangeres die het originele duet met Meat Loaf verzorgde, vervangen werd door Carla DeVito. Geen enkele platenbaas had erin geloofd, maar het werd wel een geweldige rockklassieker die bij ons wel geen nummer 1 hit wist te bereiken, maar die wel 5 weken lang op nummer 2 kan.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Lebbeke en Buggenhout.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88 en

0: Radio. RBS Nieuws.
1: Een jongen van 10 uit Buggenhout is gezond en wel terecht. Er is gisteravond uren naar hem gezocht nadat hij niet naar huis was gekomen. Voor de zoektocht zijn de grote middelen ingezet, onder meer een helikopter. Rond middernacht was hij terecht. Schepen die door de straat van Hormuz varen zullen heffingen moeten betalen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Peking gezegd. Bevriende landen krijgen een gunstig tarief. Iran zegt dat het samen met Oman aan nieuwe regels werkt. Zolang de voorlopige overeenkomst geldt tussen Iran en de VS, kunnen commerciële schepen gewoon doorvaren zonder kosten. Maar het is dus onduidelijk hoe lang dat zo zal zijn. In het oosten van de Franse Pyreneeën breidt een nieuwe natuurbrand zich razendsnel uit. De brand woedt in de buurt van Perpignan. Wegen zijn er afgesloten om de brandweer te kunnen laten werken. En de wind wakkert het vuur nog aan. Vrijdag zijn nog 3000 mensen geëvacueerd bij een andere bosbrand in de buurt, maar dat vuur is geblust. In Washington heeft Donald Trump zijn toespraak gehouden voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Dat deed hij in zijn gekende stijl.
2: Tonight we pledge allegiance to the flag they gave us and we say God bless the immortal patriots of 1776 and long live the cause of independence.
1: De toespraak begon met enkele uren vertraging. Het festivalterrein was geëvacueerd omdat er onweer onderweg was. In Washington is er een hittegolf met temperaturen boven de 40 graden. Een reeks evenementen was daardoor al afgelast. Op het WK voetbal gaat Frankrijk door na 0-1 zege tegen Paraguay. En Marokko klopte gastland Canada. Het was na afloop daardoor onrustig in enkele steden in Nederland. De politie zette het waterkanon in en kreeg vuurwerk en eieren toegeworpen. 30 mensen zijn opgepakt. En Jonas Vingegaard start vandaag in het geel in de Ronde van Frankrijk. Zijn team Visma-Liesebike won in Barcelona de opener, een ploegentijdrit. Vingegaard kwam als eerste over de meet. De Tour blijft vandaag rond Barcelona. Afwisselend zon en wolken bij 27 graden. De komende dagen een paar graden minder, maar vanaf donderdag tikken we opnieuw de 30 graden aan of zelfs meer.
0: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
3: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

0: helemaal regionaal.
1: Een hele, hele goede morgen. Het is 7:10 geworden en we zitten hier live in Berlaren met onze radiostudio. Ik ben vandaag niet alleen, vandaag een helemaal regionaal in, ja, zeg maar een zomers jasje. De zomereditie live vanop, ja, dorp 101 is het, dacht ik, hier in Berlaren. En Lex is bij mij, dus ja. We zitten vandaag met z'n twee hier tot en met 1 uur. Het is een speciale editie, dus tot 1 uur. En om 1 uur komt onze collega Dominique Wouwmans tot en met 4 uur. En daarna is het LNB tot 7 uur vanavond. Dus we zitten hier de hele dag hier. Kom gerust langs. Je kan hier komen barbecuen. Je kan hier een pintje komen drinken. En natuurlijk ook genieten van de demonstraties door de mensen van de brandweer.
2: Ja. En genieten van onze muziek.
1: Genieten van de muziek. En uiteraard helemaal regionaal. We zeggen heel veel regionale informatie.

Even terug in de tijd met Abba en Does Your Mother Know. Nog even bijvermelden dat wij vandaag ook een paar gasten hebben hier tijdens de live-uitzending bij de brandweer in Bijlaren. De burgemeester van Bijlaren, die komt langs. En een biersommelier, Jan van Hey, die ook komt vertellen over de bierproeverijen die binnenkort plaatsvinden hier in Bijlaren, meer bepaald in Overmeren.

0: even terug naar 1992 met deze Frank Bouillon Groep en Koud in Mijn Hart. Ik had het vorige week al gezegd. Het kon zijn dat het vorige week de laatste helemaal regionaal was voor de zomerstop. Maar natuurlijk met die uitzending van de brandweer erbij te komen, hebben we natuurlijk een extra editie. Onze weerman helaas, die kon er vandaag niet bij zijn. Die had al zijn vakantieuitje gepland. Die gaat vandaag op fietstocht met de mensen van de Heilige Wivina Kapel in Zeelen is dat. Dat is een jaarlijkse fietstocht, dus hij kon daar niet aanwezig zijn vandaag.
1: Het Radio RBS Weerbericht in samenwerking met Meteo Zeelen.
0: Maar, onze Patrick natuurlijk, zoals hij is, heeft dan natuurlijk zijn weerberichten doorgestuurd. Vandaag is er met momenten vrij veel bewolking te zien. De kans op een bui blijft vrij klein, beter gezegd. En de meeste plaatsen gaat het gewoon droog blijven. De wind is matig tot krachtig uit het noordwesten. En de middagtemperaturen gaan richting 25 graden. De volgende dagen zien we toch wel wat, dat die een beetje warmer gaan worden dan eerst werd berekend. Morgenochtend minima van 16 graden, oplopend naar 19 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af met maxima van rond de tropische grens van 30 graden. De wind is matig uit het westen tot zuidwesten. Dinsdag 16 graden als minima. Tropisch warm in de namiddag, wat 30 graden is. Het is overwegend zonnig met vrij veel wind uit het westen tot het noordwesten. Woensdag blijft het vrij mooi met maxima tussen 28 en 29 graden. Donderdag zondag zonnig met 32 graden. Jawel, vrijdag is er kans blijkbaar op een beetje regen en onweersbui. In de ochtend daarna vrij zonnig en maximaal van 34 graden op donderdag. Het volgende weekend blijft het mooi en warm weer aanhouden met middagtemperaturen tussen de 33 en de 35 graden. Voor wie richting de zee gaat, daar is de maximaal meestal rond de 25 graden. In het tweede gedeelte van de week kans op onweer, maar hou wel rekening met de vakantiedrukte. Er is momenteel code oranje afgekondigd voor het weer. Zover het weer met Patrick Haantjes van Meteo Zeelen uiteraard.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Just opent 6 nieuwe winkels en viert dit met fantastische aanbiedingen. Geniet nu van kortingen tot 70%. Shop de geweldige aanbiedingen in jouw Jusk-winkel of op jusk.be. Jusk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer.
3: Bike Parts, Lokerenbaan 120. Uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts, we make you ride.

0: Ik heb belangrijk nieuws voor automobilisten die binnenkort de E17 moeten nemen. De toplaag richting Antwerpen zal binnenkort worden vernieuwd ter hoogte van Sint-Niklaas. En dat over een afstand van 4 kilometer. De werken die starten op maandag 13 juli en duren tot vrijdagavond 17 juli. Het wegdek is er slecht aan toe en daarom vrezen ze het beschadigde asfalt over de volledige breedte weg en brengen ze een nieuwe toplaag aan. Voor degenen die nog niet hadden opgemerkt, maar er was al een snelheidsverlaging ingevoerd omdat het asfalt in slechte staat is. Tijdens de werken is de hoofdrijbaan richting Antwerpen volledig afgesloten. Het verkeer moet dan naast de werf over de twee rijstroken van de parallelweg. Beide complexen blijven open en richting Gent is er geen hinder.
1: En in Berlaren wordt op 31 juli opnieuw een jeugdviswedstrijd georganiseerd door, aan de Eendekooi. Ik wou zeggen door de Eendekooi, maar dat gaat niet lukken. Kinderen en jongeren tussen 5 en 16 jaar kunnen er gratis deelnemen. De wedstrijd vindt plaats aan het brugje langs de Donklaan en loopt vanaf 3 tot 5 uur in de namiddag. Jongeren onder de 13 jaar mogen daarbij hulp krijgen van een begeleider. Opvallend is wel, elke deelnemer gaat naar huis met een prijs, ook als er geen vis wordt gevangen. Deelnemers kunnen hun nummer vanaf 13 uur afhalen aan het Bruske en de prijsuitreiking die volgt later op de avond in het wijken.

0: Nieuwe muziek van Juso Endure en Jimmy met Saan Dier hier bij RBS Radio. De bushalte aan Schoonaardedorp die krijgt binnenkort een zitbank. En de bevestigde schepen van mobiliteit Niels Tas tijdens de gemeenteraad. Dat bevestigde beter gezegd de schepen dus. Het flapte hier even mijn scherm weg. Dat is tof natuurlijk. De live studio zijn we gewoon met heel veel schermen te werken. Hier is dat één groot. Maar dus bon, je moet je wel een klein beetje opletten wat je doet. Dus ik ga even opnieuw beginnen. De bushalte aan Schoonaardedorp die krijgt binnenkort een zitbank. Dat bevestigde de schepen van mobiliteit Niels Tas tijdens de gemeenteraad. Nadat oppositieraadslid Eva Willems het gebrek aan zitgelegenheden had aangekaart. De halte is een druk gebruikte opstartplaats, ook door heel wat oudere reizigers. Volgens de schepen was er vroeger te weinig ruimte op het voetpad om een bank te plaatsen, maar na recente aanpassingen aan de halte is die ruimte er nu wel gekomen. De stad zal nu bekijken hoe en wanneer de zitbank geplaatst kan worden. Voor veel reizigers in Schoonaarden komt er zo binnenkort wat extra extra comfort. En dat is natuurlijk tijdens het wachten op de bus.
1: En vandaag kunnen boekenwormen terecht op het dorpsplein van Schellebellen. Want daar vindt een boekenfestival plaats. Het belooft een gezellige namiddag te worden met boekenverkoop en randanimatie. Kinderen en ouders samen kunnen genieten van een gevarieerd programma met voorleesmomenten, creatieve workshops en leuke activiteiten voor jong en oud. De allerkleinsten die ontdekken samen met spruit en spel de magie van boekjes en babbels. Terwijl oudere kinderen zich laten meeslepen door de sfeervolle Kamishabai-verhalen van meneer Zee. Daarnaast valt er heel wat te beleven met een kinderboekenverkoop, knutselplezier, een spannende zoektocht en een ontmoeting met Bob Popcorn. Bezoekers kunnen een picknickdeken en lunch meebrengen om een gezellige zomerdag van te maken. Het festival is om 10:00 gestart en duurt nog tot 5:00 deze avond.
0: Jawel, en we hebben een plaatje klaarstaan voor de mensen van de brandweer. Jawel, Clouseau met brandweer. Want daar staan we vandaag, hè, aan de brandweer in Berlaren. Dop 101 is dat achter het cultureel centrum onder de antennemast van RBS Radio.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Het is zover. Na een aantal weken afwezigheid staat het beeld van het Rosbijjaard met vier heemskinderen weer op de toren van het Justitiepaleis. Dat werd afgelopen maandag teruggeplaatst met een hoogtewerker. Het bronzen beeld onderging een grondige restauratie, kreeg zijn oorspronkelijke groene kleur terug en blinkt weer als voorheen. Het beeld dateert van 1924 en was al een tijdje aan restauratie toe. Er waren scheuren in het beeld en verschillende naden stonden open. Begin juni werd het 200 kilogram zware standbeeld naar beneden gehaald om het vervolgens in een atelier te herstellen. Het beeld is 3,5 meter hoog en 1,5 meter breed. Prijskaartje voor de restauratie bedraagt €375.000.
1: RBS, helemaal regionaal.

Het dossier voor een nieuwe sporthal in Grimbergen krijgt een doorstart. Het stadsbestuur van Dendermonde heeft een nieuw plan klaar voor een multifunctioneel sportcomplex op de site van het voetbalstation van KAVD. Een eerder ontwerp werd eindig vorige legislatuur geschrapt, ondanks dat daar al zo'n €750.000 aan was uitgegeven. De nieuwe sporthal moet er niet alleen plaats bieden aan verschillende sportclubs, maar ook aan verenigingen en buurtactiviteiten. Volgens de stad komen er onder meer een omni-sportzaal, een danszaal, polyvalente ruimtes en lokalen voor vergaderingen, repetities en kleine voorstellingen. De totale kostprijs wordt geraamd op €7,4 miljoen. Dendermonde kan daarbij rekenen op een subsidie van ruim €1 miljoen van Sport Vlaanderen. Maar daar hangt wel een deadline aan vast en als het project niet klaar is tegen eind september 2029, moet die subsidie worden teruggebetaald. De stad gaat nu op zoek naar een externe partner voor het ontwerp en de bouw van het nieuwe complex. Als alles volgens plan verloopt, moet de nieuwe sporthal in Grimbergen de deuren openen tegen eind september 2029.

Vorige zondag is de brandweer van Berlare druk bezig geweest op het Donkmeer. In de voormiddag kregen ze een oproep dat er enkele dode vissen waren gevonden. Het ging om redelijk grote exemplaren. Waarschijnlijk ontstond er zuurstoftekort door de hoge temperaturen van de voorbije dagen. De brandweer kwam ter plaatse met heel wat manschappen en enkele boten. Die boten op het water moesten ervoor zorgen dat er opnieuw zuurstof in het water kon komen. Ook aan het Brugske en aan de festivalhal in Berlare was de brandweer druk in de weer om de vissterfte tegen te gaan. Er werden ook enkele pompen in het water geplaatst voor de komende dagen.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Dendermonde.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.

0: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
1: Suisbruggeman BVBA, de profielexpert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
2: Radio. Iedereen Eco. Welkom bij Iedereen Eco. Vandaag gaan we het hebben over een probleem dat steeds dichterbij komt: de Aziatische hoornaar. Dit roofinsect bedreigt onze bijen en heeft grote gevolgen voor de natuur en onze voedselvoorziening. Gelukkig is ecologie-expert Inge hier om te vertellen wat we kunnen doen.
3: Merci Daniel. De Aziatische hoornaar jaagt specifiek op bijen en vormt daardoor een groot risico. Ze bouwen vaak enorme nesten heel hoog in de bomen of verstopt in struiken. En het herkennen en melden van deze nesten is een belangrijke stap om deze soort tegen te gaan.
2: En daarom is er Vespa Watch, een platform waar je waarnemingen van de Aziatische hoornaar en hun nesten kunt melden. Dit helpt experts om de verspreiding van deze invasieve soort in kaart te brengen en doelgericht actie te ondernemen.
3: Op Vespa Watch kun je heel eenvoudig foto's en locaties van verdachte nesten of van de hoornaar zelfs uploaden. Die informatie wordt dan gecontroleerd door specialisten en als het nodig is, worden de nesten op een veilige manier verwijderd. Het is belangrijk om te benadrukken dat je nest nooit zelf mag proberen verwijderen. Aziatische hoornaars kunnen immers erg agressief worden als ze zich bedreigd voelen. Laat het altijd dus aan een professional over om een nest veilig en effectief te verwijderen.
2: Dat is een goede tip, Inge. Zelf actie ondernemen kan gevaarlijk zijn. Imkers beschermen hun bijen ook met speciale bijenkorven die kleine ingangen hebben waar alleen bijen doorheen kunnen. En iedereen kan helpen door bijvriendelijke bloemen te planten. Hoe sterker de bijenpopulaties, hoe beter ze bestand zijn tegen deze bedreiging.
3: Het beschermen van bijen is essentieel, want zonder hen hebben we niet alleen minder honing, maar ook veel minder groenten en fruit. Samen kunnen we de impact van de Aziatische hoornaar beperken door waakzaam te zijn en te blijven. Nesten melden via Vespa Watch en onze leefomgeving bijvriendelijk maken.
2: Dank je Inge. Dit was Iedereen Eco. Kijk op Vespa Watch als je denkt een Aziatische hoornaar te zien en plant bloemen om de bijen te ondersteunen. Maar onthoud, laat het verwijderen van nesten altijd aan professionals over. Tot de volgende keer.
4: Dit was Iedereen Eco. Graag tot een volgende.
1: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: En onze eerste gast is vandaag toegekomen. Dat is een biersommelier, Jan van Hee. Welkom hier bij RBS Radio tijdens de open deurdag van de brandweer.
1: Hallo, goedemiddag. Ik ben Jan en ik ben biersommelier.
0: U bent privé biersommelier, heeft u gezegd? Of bent u verbonden aan een restaurant of zo?
1: Nee. Ik ben zelfstandig biersommelier. En de meeste biersommeliers of zytologen zijn zelfstandig. Omdat in vergelijking met wijnsommeliers het aantal restaurants of de aantal zaken die met gespecialiseerde biersommeliers kunnen werken, zeer beperkt.
0: Wat is eigenlijk een biersommelier?
1: Dat is een goede vraag. Iedereen kent wel een wijnsommelier die de beste wijnen bij de beste gerechten adviseert. Biersommelier doet eigenlijk hetzelfde. Een biersommelier probeert de aroma's in het bier te analyseren, te zoeken van oké, wat past hierbij? Welk gerecht past hierbij? Wanneer kun je dat drinken? Maar ook de opbouw in de zin van je gaat geen zwaar winterbier eerst proeven en daarna een lichte IPA bijvoorbeeld. En dus daar probeert daar een bepaalde gradatie in te steken in de opbouw van de proeven bieren.
0: Is er een verschil tussen een wijnsommelier en een biersommelier?
1: Er zijn, als ik in de opleiding zat, waren we altijd aan het lachen met de wijnsommeliers. Waarom? Wijnsommeliers doen twee dingen anders. Wijnsommeliers spuwen de wijn uit, biersommeliers doen dat niet. En daarnaast, iets serieuzer, gaan wijnsommeliers, of bij het wijnproeven ga je slurpen. Of ga je lucht binnenkrijgen, proberen bij te krijgen om de smaak van de wijn te versterken. Bij bier heb je dat niet nodig, omdat daar zeer veel koolzuur in zit. Dus mensen die slurpen bij het bier drinken, hoeven dat echt niet te doen.
0: Als je vroeger op restaurant ging, en nu spreek ik van lang, lang geleden, dan was het normaal dat je wijn bij je gerechten dronk. Maar ik heb de indruk dat er nu meer voor bier wordt gekozen, of ben ik mis?
1: Ik denk dat dat correct is. En bier is ook veel complexer dan wijn, in de zin van, je kunt daar veel meer mee doen met bier en gerechten. Wijn is, ik wil geen afbreuk doen aan zeer goede wijnen, want ik drink ook graag een glas wijn, maar daar is dat beperkter. Bijvoorbeeld een klein voorbeeld, wijn en kaas. Iedereen kent wel een kaastafel waar dat er een fles rode wijn bij geserveerd wordt. Eigenlijk past dat echt niet. De meeste wijnen passen niet bij kaas. De Fransen gaan nu vloeken. Enkel een, laten we zeggen, iets zoetere wijn zal bij de meeste, kazen passen. Terwijl bier past zeer goed bij kaas.
0: Ja, we leven in een bierland. Hè. België is een bierland. Heb je een idee hoeveel bieren er zijn in België?
1: Zeer moeilijk bij te houden, denk ik. Want er komen er elke dag bij en er verdwijnen er ook elke dag. Ik denk dat we daar, laten we zeggen, tussen de 500 en de 1000 bieren of biermerken wel kunnen aan koppelen. Ja, maar het verandert constant. En dat maakt het ook zo leuk natuurlijk.
0: Het buitenland heeft natuurlijk ook bieren. Hoe zijn die ten opzichte van onze Belgische bieren?
1: Aha, zeer goede vraag. Ook iets waar ik me zeer sterk wil in verdiepen. Want in het buitenland zijn er echt wel zeer interessante zaken bezig. Belgen zijn over het algemeen niet chauvinistisch, behalve over één ding, namelijk over hun bier. Maar toch zijn er in het buitenland zeer goede bieren te ontdekken. Je hoeft maar de grens over te steken naar Frankrijk. Het noorden van Frankrijk heeft fantastische brouwerijen. Maar als je verder gaat in Duitsland, ga je smaken proeven van bieren dat je nooit, een gozenbier, waar je het zout in proeft, wat wij absoluut niet kennen. Het zijn allemaal zaken die in het buitenland ontdekt worden. In de Scandinavische landen waar ze met speciale gisten werken. De Amerikanen die in alles overdrijven, maar soms met zeer leuke bieren komen. Maar ook in Afrika, waar ik mij een stukje nu wil ook in verdiepen. Afrikaanse bieren, Zuid-Afrika, Congo heeft fantastische bieren. Geïnspireerd door de Europeanen, maar altijd met een eigen twist en hun eigen erfenis daarin gestoken.
0: Ik heb begrepen dat u binnenkort wekelijkse bierproeverijen gaat houden hier in Bellaar, in Overmeren precies. Wat houden die bierproeverijen in?
1: Ja, dat is eigenlijk een soort idee van een paar weken geleden. Om elke maandagavond voor een klein publiek. We gaan het echt beperken. Dat we het gezellig houden. Maar ook laten we zeggen dat we daar ons met de kleine groepen kunnen in verdiepen. Rond de thematische opzet van bepaalde bieren. En de eerste avond zal het over Engelse bier gaan bijvoorbeeld. Maar in augustus doen we het over over bier en kaas. De laatste avond gaan we er een beetje een feest van maken met live muziek. En gaan we proberen bier te pairen aan de muziek bijvoorbeeld. Het is altijd rond een bepaald thema voor maximum 15 mensen. Eén uitzondering, we doen een avond rond Afrikaanse bieren. En dat is ten voordele van Finado. Gaat niet in Overmeren door, maar wel in Berlaren. En daar gaat de opbrengst volledig naar de WZW Finado voor een goede werken in Ethiopië.
0: Zijn daar ook alcoholvrije bieren bij?
1: Absoluut. We doen één avond rond alcoholvrije bieren. En in de tastings gaan we ook altijd zoeken, ook in die opbouw van alcoholarm, alcoholvrij, gaan we erbij steken. Ook omdat daar zeer goede bieren in zitten. Dat is iets waar België zeer sterk in is. Is in smaakvolle, speciale bieren te maken die alcoholvrij zijn. Iedereen kent de sportshot natuurlijk. Maar we moeten niet ver rijden. In Dendermonde heb je de Vicaris Nano. Een zeer fantastisch alcoholvrij bier. En zo ontstaan er steeds meer van die bieren.
0: Die proeverijen, waar gaan die precies door?
1: Die gaan door bij ons thuis op het terras. Hè. We gaan het is een pop-up terras in Overmeer, de Bajastraat nummer 11. Maar wel op voorhand graag inschrijven. En dat kan door een mailtje naar mezelf. Of te zoeken op uit in Berlaren of uit in Vlaanderen vind je de gegevens wel terug.
0: Wat kost zo'n bierproeverij om mee te maken?
1: Laten we zeggen, alle bieren, al te proeven bieren, maar ook alle gerechten, alle brood en laten we zeggen water en frisdrank, al in is €30 per avond, per persoon.
0: En waar kan men het volledige programma zien?
1: Het programma is te zien op ons ticketing systeem. Maar het gemakkelijkste is dat je mij een mailtje stuurt naar jkvang@gmail.com. En dan stuur ik de link met alle proeverijen door. Die staan deze vandaag ook nog op janvanee.net. Maar dat zal voor deze namiddag zijn.
0: Prima, dankjewel voor de komst en nog veel succes.
1: Dankjewel.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Just viert nieuwe winkels met fantastische aanbiedingen. Met de 76 winkels is er altijd een Just in jouw buurt. Bezoek jouw Just winkel of ontdek meer op just.be. Just, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
4: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
3: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
5: Kom nu je droomfiets kiezen, zodat je kan genieten bij de eerste warme zonnestralen van een aangename fietstocht.

0: Ook al overleden, ja, 25 juni was dat 2009. Jasmin met Kikkerkoel hier bij RBS Radio. We hebben nog wat informatie, want daarvoor zit natuurlijk helemaal regionaal op deze zenders. De VZW Stoomtrein Dendermonde-Puurs start het nieuwe toeristische seizoen met het evenement Schelderland in Stoom. Op 4 en 5 juli, dus dit weekend, kunnen bezoekers dus opnieuw een rit gaan maken met die historische stoomtrein tussen Baasrode en Puurs Sint-Amans. Dit jaar viert de vereniging trouwens ook 40 jaar stoomritten op de museumspoorlijn. Tijdens het open weekend rijden 4 locomotieven, stoomlocomotieven weliswaar, waaronder 2 speciale gastlocomotieven. En daarnaast is er ook een historische stoomboot op de Schelde die pendelt tussen Sint-Amans en Baasrode. Naast de treinritten zijn er nogal wat extra activiteiten en zo openen de scheepswerven van Baasrode ook een deuren. Is er trouwens een model spoorexpo in Puurs en kunnen bezoekers ook het fort van Lizele en de Gansakkermolen ontdekken. Bijzonder dit jaar is ook de aandacht voor 100 jaar NMBS. In station Puurs worden historische locomotieven tentoongesteld en kunnen bezoekers een Belgische spoorweggeschiedenis van dichtbij beleven. Met Schelderland in Stoom wil de organisatie uitgroeien tot het grootste erfgoedevenement in de regio. Al info over de activiteiten en de dienstregelingen is terug te vinden via de website van stoomtrein Dendermonde-Puurs.
1: In Buggenhout, meer bepaald in Opdorp, sloegen verenigingen opnieuw de handen in elkaar voor Opdorpen Kermis. De jaarmarkt in Opdorp is al jaren aanleiding om er een 10-daagse feestweek rond te bouwen. Afgelopen vrijdag is de kermisweek gestart. Deze werd voor de allereerste keer geopend door de nieuwe Belleman. Na de opening trapte de jeugdraad haar strandvuif op gang. Gisteren was er een dartstoernooi en 's avonds waren er optredens van Queensman en Let's Go in de kermistent, gevolgd door DJ Ludovicius. Was een moeilijke blijkbaar. En vandaag openen de Keisdruppers hun zomerdries en in de zomerbar is er kinderanimatie en goochelex. Om 4 uur deze namiddag is er de Keisdruppersworp en vanaf 6 uur deze avond zijn er optredens van Yves Segers, Wout, Willy Sommers en Duk. Daarna zorgt DJ Bert nog voor ambiance. Het volledige programma van de 10-daagse kermis kan je zien op www.buggenhout.be/opdorpkermis.
0: En ik zie ondertussen dat ook de burgemeester van Berlaren, Overmeren uiteraard ook, Uitbergen, Katja Gabriels gearriveerd is en straks zal Daniel Mels haar interviewen.

0: Harlaren. Katja Gabriels, goeiemiddag.
1: Goeiemorgen, middag. Ja, middag. Het is sorry.
2: Inderdaad. Daniel, ik heb toch de indruk dat uw microfoon niet gaat. Dus neem even de blauwe alleen als je wilt. Die gaat niet. Nee, oké. Okay.
0: Was je tegen mijn eigen beest?
2: Ja, je was tegen jezelf aan het babbelen. Maar ik dus had het wel gehoord.
0: Ja, ik ga even opnieuw beginnen, want ik was tegen mijn eigen aan het babbelen, blijkbaar. Bij ons hier nu momenteel bij RBS Radio, dat is Katja Gabriels, de burgemeester uiteraard van Berlaren. Welkom voor uw komst, dat je even tijd hebt gemaakt. Het is tenslotte ook zondag voor iedereen. Waarom vindt u het belangrijk dat de brandweer jaarlijks deze open deurdag organiseert?
1: Ja, ik kom hier van kinds af aan al iedere keer de vrijwillige brandweer ondersteunen. Het is belangrijk voor onze gemeente dat de mensen ook de werking van de brandweer leren kennen. Maar ook dat ze steun verlenen aan die belangrijke groep vrijwilligers die daar toch ook een soort van tweede beroep van hebben gemaakt. Want we noemen het vrijwilliger, maar het vergt toch heel wat van die mensen. Dus ik kom met plezier op zondag hun steunen natuurlijk.
0: Welke rol speelt de gemeente eigenlijk in de ondersteuning van de brandweer? Dus welke taken nemen jullie op?
1: Ja, wij zijn natuurlijk verantwoordelijk voor de financiering van die mensen. We hebben hier een aantal jaar geleden ook deze posten gebouwd. Dus zij kunnen volop rekenen op de steun van de gemeente. We zijn natuurlijk ook hoofd van de veiligheidsdiensten. En we rekenen volop op hun inzet om onze inwoners natuurlijk een veilige gemeente te brengen. Ja.
0: Als je één dag brandweerman of meer vrouw zou zijn, wat zou je dan graag willen zijn? Dus welke functie zou je dan willen uitvoeren?
1: Goh, ik denk niet dat het voor mij weggelegd is, want ik heb vorig jaar, toen dat we de vrijwilligers recruteerden, is het volledige pak aangehad en ook de brandweerladder proberen opklimmen, maar het vergt toch heel wat fysieke paraatheid. Dus ik zou enkel een ondersteunende rol kunnen opnemen, vrees ik. Maar
0: de brandweer, ja, die is heel cruciaal en belangrijk. Als ik nu even denk aan dus nu komende zomer, dus ja, eind juli, begin augustus, dan zijn er de waterfeesten. Dan is het heel druk. Ja, dan is de brandweer wel heel erg belangrijk, hè, in jouw stad.
1: Ja, met verschillende evenementen spelen ze natuurlijk een preventieve rol. Dan zijn ze aanwezig op het terrein voor mocht er iets gebeuren. Maar ze hebben natuurlijk bijvoorbeeld vorig jaar meer dan 400 interventies gedaan. Dus dat is toch al de moeite voor een vrijwilligerskorps. Maar wij kunnen altijd op hun rekenen voor ook inderdaad ondersteuning van de waterfeesten en andere dingen. Dat is natuurlijk vooral voor het vuurwerk, voor mocht er iets gebeuren, dat zij daar preventief aanwezig zijn.
0: Ja, waterfeesten, ja, de naam zegt het zelf, waterfeesten. Dus de brandweer moet ook kunnen ingrijpen als er mensen in de bootjes zitten, hè?
1: Ja, zij zijn daar aanwezig, samen met de politie natuurlijk, die ook een belangrijke rol heeft. We hebben dit jaar een vernieuwd concept van de waterfeesten, dus we hopen dat er toch heel veel mensen langskomen. Het is trouwens gratis ook dit jaar, dus ik doe een oproep om massaal aanwezig te zijn.
0: Nu dat je toch hier bij ons bent, hier bij RBS Radio, wil ik het toch even hebben over de nieuwe Donk. Want ondertussen is dat uitgegroeid tot iets heel prachtig, heel recreatief. En dan denk ik vooral aan de Aaiweide. Daar mogen jullie echt wel heel trots op zijn.
1: Ja, we hebben de eendenkooi helemaal moeten vernieuwen, maar we vonden dieren toch ook wel belangrijk op die site. Dus we hebben zelf dan op het terrein van de Nieuwdonk een aaidierenweide geïnstalleerd. En dat wordt zeker geapprecieerd voor jonge gezinnen die met kinderen kunnen langskomen. Maar sinds dat de Nieuwdonk ook in handen is van de provincie, is het ook uitgegroeid tot een prachtig domein waar jong en oud zich kunnen uitleven. Dus dat is inderdaad een zeer grote meerwaarde voor onze gemeente.
0: Wat ga je hier zo dadelijk nog doen hier op de open deurdag? Ga je ook deelnemen aan de barbecue?
1: Ja, vooral komen eten en drinken, de brandweer steunen en straks ook naar de demonstraties kijken. En mijn jongste die rijdt hier dan mee met de auto's en misschien een spuiten met de brandweerslang, maar ik zie ze niet liggen. Dus, nee, hier is zeker van alles te doen voor jong en oud. Dus allen hierheen, zou ik zeggen. Maar.
0: Oké, dankjewel. Nu, mocht het toch nog warm worden vandaag, dan zullen ze zeker wel voor verfrissing zorgen. Dat denk ik, hè. Oké, Dirk, dat was het. Katja Gabriels.
2: Je was al bezig trouwens over de waterfeesten. Trouwens, RBS Radio staat ook op de waterfeesten met live uitzendingen zondag. De blauwe microfoon deed het, de blauwe dame deed het en dit lied van Hemelsblauw ook.

0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
1: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bikeparts, we make you ride.
3: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
4: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
3: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
4: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
0: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website.

0: En er is ook nog nieuws uit Waasmunster, want daar zien ze het niet zitten om te fusioneren met andere gemeenten, maar wel met een politiefusie met die van Lokeren en Sint-Niklaas. Vanaf 2029 zal de nieuwe politiezone actief zijn. De gemeente opende intussen ook de zoektocht naar een ontwerper om op de bovenste verdieping van het Mantagebouw in de Neerstraat een nieuw politiekantoor onder te brengen. Daarnaast is er ook nieuws over de Durmebrug. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de beroepen tegen de omgevingsvergunning voor de nieuwe Durmebrug in Waasmunster verworpen. Daarmee komt er na jaren juridische procedures definitief groen licht voor de vervanging van de Durmebrug, een belangrijk mobiliteitsdossier in Waasmunster. De effectieve start van de werken is gepland op donderdag 13 augustus. Ook zal er een bijkomende vleugel worden gebouwd voor de academie. Hiervoor is een budget voorzien van 1,2 miljoen euro. Vermoedelijk volgt een eerste steenlegging in 2027.
1: En in Berlaren blikt het gemeentebestuur terug op anderhalf jaar beleid met een aantal opvallende dossiers. Een van de belangrijkste thema's blijft de aanpak van de N467. Ondanks uitstel van de Vlaamse investeringen werd de gemeente samen met het agentschap Wegen en Verkeer verder aanplannen om veiligheid en leefbaarheid op de drukke doorgangsweg te verbeteren. Ook op sociaal vlak werden beslissingen genomen in Berlaren. Zo stijgt vanaf volgend jaar de mantelzorgpremie, net als de premie voor ouders van kinderen met een beperking, van 300 naar 400 euro per jaar. Op financieel vlak was er discussie, oppositiepartijen, gemeentebelangen, uit de kritiek op het meerjarenplan en waarschuwde voor een stijgende schuldenlast en de beperkte financiële buffers van de gemeente. Daarnaast vernieuwde de gemeente de concessie voor de cafetaria van Sportal Overmeren en kwam er trouwens ook een oplossing voor minder mobiele inwoners die voortaan met de wagen dichter bij de administratieve diensten kunnen geraken. Tot slot zet de gemeenteraad het licht op groen voor een nieuw verkeersleefbaarheidsplan. Dat moet de verkeersveiligheid en leefbaarheid in alle deelgemeenten van Berlaren gaan verbeteren. Met die dossiers wil Berlaren de komende jaren verder inzetten op mobiliteit, welzijn en leefbaarheid.

Ja, dat is nog zo'n singeltje dat uit 89 komt. De tijd van 10 om te zien op VTM toen. Hè. Phil Kevin en Come On and Dudes. Ik denk dat hij 2 plaatjes gemaakt heeft en dan was het ook gedaan voor hem. Goed, geen probleem. Welkom trouwens als je hier naar toe wilt komen. De open deurdag van de brandweer nog tot vanavond 7 uur. Kan je hier zeker terecht voor barbecue. Ook animatie voor kinderen en dergelijke. Je hoort het op de achtergrond. Er rijdt hier een speciaal brandweerautootje rond die de kindjes rondvoert. Dus altijd leuk. Gewoon even langskomen. Dorp 101 in Berlaren. En natuurlijk, het is helemaal gratis de inkom. Dus kom even af naar hier. Trouwens ook de waterfeesten, want er is een beetje misverstand rond. Is vanaf dit jaar helemaal gratis. Dus een heel nieuw concept. RBS Radio staat daar. Ook onze collega's van Den Monde staan er. En elke van met live uitzendingen. En wij gaan nu even nog wat informatie geven. Appels heeft er trouwens een nieuwe reus bij. De reus Johan zal voortaan mee opstappen in stoeten en feestelijkheden in het dorp. De reus is een bijzonder initiatief naar aanleiding van de 25e huwelijksverjaardag van Johan Vreeken en Maya Wouters. Gekend van dagblad Handel Maya in Appels. Het koppel runt al jaren samen de winkel, waar naast kranten en tijdschriften ook ruimte is voor een zeg maar een leuke babbel, een drankje en zelfs af en toe een beetje kleine horeca. Maya kwam op het idee om ter gelegenheid van een zilveren jubileum een reus te laten maken als eerbetoon aan haar man Johan. De nieuwe reus werd deze week officieel ingezegend aan de kerk van Appels Den Monde en krijgt voortaan een vaste plaats in het dorpsleven. Bij feestelijkheden en stoeten in Appels en omliggende gemeenten zal reus Johan mee op pad gaan. Is dat niet mooi? If you hate me after all I say,

0: Bay City Rollers uit 1975 met Bye Bye Baby. Ja, je hoort natuurlijk radio. Het is een live radio vandaag. Je hoort natuurlijk allerlei geluiden op je radiotoestellen. Kunnen we niks aan doen. We zitten natuurlijk in volle open deurdag van de brandweer. Ja. Dat is natuurlijk live. Je hebt nog wat informatie net voor 12 uur.
1: Ja, ietsje over de stad Aalst. Want de stad gaat de strijd voeren tegen sluikstorten met een extra gasambtenaar en elektrische ophaalwagen. De nieuwe gasambtenaar zal actief controles uitvoeren op het grondgebied. Daardoor kunnen dossiers sneller worden opgevolgd. De aangetroffen sluikstort zal het afval... Bij het aangetroffen sluikstort zal het afval worden onderzocht op mogelijke identiteitsgegevens van de dader. Op basis van deze vaststellingen zullen overtreders kunnen worden opgespoord en beboet. Het voertuig werd opvallend bestickerd en draagt een duidelijke boodschap: sluikstorten kost je €500. Op die manier wil de stad niet alleen opruimen, maar ook sensibiliseren en potentiële overtreders ontmoedigen. Sluikstorters zijn bij deze gewaarschuwd.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Lebbeke en Buggenhout.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
3: Sijs Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 12 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de telefonische triage voor de huisartsenwachtposten, de taak van noodcentrale 1733, overnemen van zijn collega van Binnenlandse Zaken. Dat zegt hij naar aanleiding van de lange wachttijden tijdens de recente hittegolf. 1733 kan je bellen als je een dokter van wacht nodig hebt. Tijdens de voorbije hittegolf liepen de wachttijden op tot soms 25 minuten. Daardoor raakte ook het noodnummer 112 overbelast. Van den Broeke wil nu oplossingen zoeken door bijvoorbeeld tijdens piekmomenten oproepen rechtstreeks door te schakelen naar de huisartsenwachtposten. In Florennes in de provincie Namen heeft een losgeslagen paard gisteravond 7 personen verwond. 5 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn dit weekend folklorefeesten in Florennes en tijdens een optocht werden schoten gelost. Het paard sloeg in paniek en stormde de massa in. De organisatoren bekijken vandaag of de feesten nog kunnen doorgaan zoals gepland. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Er is al 930 hectare natuur in de as gelegd. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Verschillende wegen in de buurt zijn afgesloten. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is de natuurbrand inmiddels onder controle. En in de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Ondertussen gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en in de Kempen en Limburg is er kans op een bui. Temperatuur tot 24 graden. De komende dagen wordt het stilaan warmer. Vanaf donderdag opnieuw maxima boven de 30 graden.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Fabien Claire met Helene. Terug naar onze tent waar Daniel iemand aan zijn microfoon heeft.
1: Ik heb hier iemand bij mij van de VZW Kloen. Goedemiddag Geert, hier tijdens deze opendeurdagen van de brandweer in Berlaren. U bent zelf van Roeselaar, hebt u verteld. Dat is toch een eindje van hier, hè?
2: Ja, inderdaad. We zijn van Roeselaar. Maar met onze VZW werken wij over Hans, het Nederlandstalig landsgedeelte. Dus wij staan in de ziekenhuizen met onze dokter Knuffel bij voor de kinderen, langdurig zieke kinderen, wat aangename momenten te bezorgen.
1: Ja, want dus uw vereniging die noemt Kloen en die richt zich inderdaad op de zieke kinderen in het ziekenhuis. Wat kunnen de mensen vandaag hier doen om jullie te steunen?
2: Wij staan hier met een standje, onder andere met ons Kloenmobiel. Dat is een leuk brandweerwagentje waarmee dat de kindjes hier kunnen rondrijden. En wij hebben ook wel wat items dat wij te koop aanbieden. Onder andere knuffels en puzzels en stripverhalen. Waarbij als de mensen iets aanschaffen, zij automatisch ook iets schenken aan een langdurig zieke kind. Oftewel bij hem thuis, oftewel in de ziekenhuizen.
1: Ja, dus een deel van het geld dat wordt gewoon doorgestort naar het goede doel, zoals het ware.
2: Ja, in feite niet. Hè. Wij geven dus gratis knuffels en gratis puzzels aan de kindjes in de ziekenhuizen.
1: Oké. Ja, zoals u het daarnet zei, ja, de Kloenmobiel. Hebben jullie iets met brandweer toevallig?
2: Wel, dat is gegroeid uit een van onze topvrijwilligers. Die dus als hobby een caddy, dus waarmee dat ze rondrijden op de hoofdterreinen, omgebouwd heeft tot een Kloenmobiel. Maar door de jaren heen zijn wij toch een beetje in het oog gelopen bij de brandweer. Bij de brandweerkorpsen. En zo ja, hebben wij ook de mogelijkheid gecreëerd om dat autootje als een brandweerwagentje om te bouwen. En zo worden wij door diverse korpsen uitgenodigd om de kinderen hier wat rond te rijden. En automatisch onze werking wat in de nodige belangstelling te brengen.
1: Komt alles eens goed van pas op een dag als deze. Jullie bieden dus zowel de puzzels aan die te koop zijn en de weren?
2: De knuffels. De knuffels, de puzzels en ook gadgets zoals stripverhalen enzovoort. Alles voor het zieke kind.
1: Is het al druk geweest deze voormiddag?
2: Ja, wij hebben hier ruime belangstelling, waarvoor dank. Wij moeten het hebben van de mensen, van de sympathie van de mensen. En ik wil ook meegeven, niemand is vrij van het contact te komen met een kind of een kleinkind in het ziekenhuis. In feite, hoe minder kindjes dat er ziek zijn, hoe beter voor ons.
1: Oké, prima. Maak er alstublieft nog een fijne dag van hier. En dan achteraf zou ik zeggen ook een veilig rit terug naar Roeselaar, ja, West-Vlaanderen.
2: Dank u wel iedereen, dank u wel.

0: In Zeelen bleekt de gemeenteraad terug op een bewogen politiek jaar met een aantal opvallende dossiers. Zo was er heel wat commotie rond de gemeentelijke begraafplaats nadat stoffelijke resten per vergissing verkeerd werden uitgestrooid. Het bestuur erkende die fout en oppositiepartij Vlaams Belang vroeg daarop het ontslag van bevoegd schepen Herwegen, Jan Herwegen. Daarnaast richtte de gemeente een nieuwe raad voor lokale economie op. Die moet een brug vormen tussen de ondernemers en het gemeentebestuur. Ook het meerjarenplan zorgde voor debat. Oppositiepartijen hadden kritiek op de financiële keuzes en vonden dat het beleid op sommige vlakken te voorzichtig is. Op de begraafplaatsen kwam er nog een voorstel voor een zogenaamde stroostmuur. Een plek waar nabestaanden op een symbolische manier afscheid kunnen nemen. Dat idee wordt nu verder onderzocht. Verder werd er beslist dat gemeentelijke basisschool De Sprong vanaf september volgend jaar toetreedt tot de scholengemeenschap Schilderland. En tenslotte keurde de gemeenteraad ook de verkoop goed van projectgrond in Rinkhout. En die bracht via een openbare verkoop 810.000 euro op.
1: En er is leuk nieuws vanuit Temse, want daar zijn de parkfeesten teruggekeerd. 3 woensdagen in juli kan je er terecht voor muziek. Afgelopen woensdag, 1 juli, werden deze geopend met Beaufort, Meisjes en de Norwegian Socks. Beaufort bracht poprock en meezingers. Meisjes eerde het repertoire van Raymond van het Groenewoud. En de Norwegian Socks speelden rock'n'roll en soul. Op woensdag 15 juli kan je on hold Silke Hamers, Finn en de Ruppelsoldaten aan het werk zien. Silke Hamers haalde de halve finale van The Voice van Vlaanderen 2026. Finn won de lawaaistrijd 2026. De Ruppelsoldaten sluiten af met Nederlandstalige klassiekers. Op woensdag 29 juli nemen DJ Stecky en discobar De Hete Bokken het podium over. Mayo sluit de parkfeesten af met een DJ-set. De toegang tot dit festival is gratis en vindt plaats in het Scheldepark Kasteelstraat 85 in Temse. Vanaf 7 uur 's avonds is iedereen welkom. De eerste band speelt om 19:30 's avonds. Op 29 juli start het programma om 8 uur 's avonds.
0: Je hoort het in de tussen op de achtergrond. De barbecue hier bij de brandweer van Bertelaar is volop gestart. Dus als je nog moet komen, ik zou zeggen, zak gerust af naar DOP 101C in Bertelaar. Bij Overmeer Donk, in feite. Dat is Bertelaar. Goed, hoe krijg je een brandweerman uit zijn kazerne? Dat is heel simpel. Je moet gewoon roepen, I see fire. Oh.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de Zeeuwse mosselen. Kom ze proeven bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand auto.

0: 30%. Shop de geweldige aanbiedingen in jouw Jusk-winkel of op jusk.be. Jusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
1: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
2: Maar dat is niet alles. U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility. Met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
1: Bike Parts, Lokerenbaan 120.
2: Bike Parts, we make you ride.

vorige single van Aaron Blommaert en DNA. Jawel. In Lokeren zet het politieke werkjaar erop en blikt de gemeenteraad terug op een reeks opvallende dossiers. Een van de meest besproken plannen is de nieuwe wandelpromenade langs Durme. Daarmee wil de stad inzetten op meer beleving en recreatie aan het water. Ook het dossier rond koewacht zorgde voor heel wat debat. Daar kwam zelfs een referendum over waarbij inwoners hun mening konden geven over de toekomst van het gebied. En daarnaast was er ook de heropening van de Oude Post, een gebouw dat een nieuwe invulling krijgt en opnieuw een belangrijke plek in de stad moet worden. Verder werd er gewerkt aan mobiliteit met nieuwe verkeersmaatregelen en investeringen in fiets- en wandelinfrastructuur. Ook de heraanleg van verschillende straten en pleinen stond op de agenda. Op sociaal vlak kwamen er beslissingen rond betaalbaar wonen en extra ondersteuning voor kwetsbare inwoners. En ook cultuur en evenementen bleven een belangrijke thema. Met investeringen in infrastructuur en de verdere uitbouw van het stadscentrum als ontmoetingsplek. Kortom, een politiek jaar in Lokeren met heel wat dossiers die de komende jaren het straatbeeld en het dagelijks leven van de inwoners mee zullen bepalen. En 7 leerkrachten van het Onze Lieve Vrouw.

Jouw presentatie Sinterklaas hebben de voorbije maanden buitenlandse onderwijservaring opgedaan via het Erasmus-programma. Het gaat om een zogenaamd job shadowing project, waarbij leerkrachten meelopen met collega's in andere landen om nieuwe lesmethodes te ontdekken. Twee leerkrachten trokken naar het Portugese Braga en maakten daar kennis met een modulair schoolsysteem en andere evaluatiemethodes. Twee leerkrachten Engels gingen naar Tenerife, waar ze hun didactische kennis uitbreiden en ook een blik kregen achter de schermen van hotelbeheer en receptiewerk. Drie andere collega's trokken dan weer naar Nederland, meer bepaald naar de Koning Willem 1 College in 's-Hertogenbosch. En daar deden ze inspiratie op rond duurzaamheid en inclusie in het onderwijs. Volgens de school is het doel om over de grenzen heen te leren en nieuwe ideeën mee terug te brengen naar Sint-Niklaas. Alle deelnemende leerkrachten die kregen achteraf ook een officieel Europees certificaat voor hun nieuwe opgedane ervaringen.

0: Salsa Tequila. Ja, zomerse taferelen hier aan de open deurdag van Brandweer Bedlaren. En Daniel, je hebt een brandweerman bij jou, hè? Een heel belangrijke trouwens.
1: We gaan verder met kapitein Luc de Blok van de brandweer van Bedlaren. Goedemiddag en welkom. Fijn dat je even tijd kunt maken. Luc, het is best wel een drukke dag voor u, denk ik. U bent kapitein. Daarnet is er ook nog een brand geweest. Dat was wel even schrikken.
2: Ja, het was midden op het drukste moment een melding van een brandje in het veld. Dus eigenlijk een kleine buitenbrand waarvoor dat wij opgeroepen zijn met een autopomp en een commandowagen. Maar het was ter goeder trouw en brandweer heeft geen actie moeten ondernemen.
1: En ondertussen is iedereen teruggekomen. En ze kunnen nu ook plaatsnemen, denk ik, aan de barbecue en aan het eetfestijn hier, hè?
2: Ja, dat klopt. Vanaf het moment dat wij terugkwamen, zijn terug de lege plaatsen hier ingevuld om de barbecue en de andere activiteiten vlot te laten verlopen.
1: Iedereen is trouwens nog welkom. Iedereen die nog denkt van, ik wil ook nog daar iets gaan eten. Ze mogen gerust langskomen hier, hè, op de site. Hoe lang ben jij al bij de brandweer? Het is allemaal begonnen, denk ik, als vrijwilliger.
2: Ja, ik ben nog altijd vrijwilliger. Maar ik ben al 36 jaar hier actief bij de lokale brandweer. In 2015 zijn wij overgegaan naar de zonale brandweer. Waarbij dat wij van gemeentelijke brandweer overgegaan zijn naar een soort van intercommunale. Met 380 brandweermensen, waarvan de meeste vrijwilligers zijn. Er zijn ongeveer een tiental beroepsmensen binnen onze zone die meer administratieve en ondersteunende en logistiek ondersteunende taken hebben.
1: En die beroepsmensen dan, die worden vermoedelijk betaald door de provincie, want het is wel iets ruimer.
2: Nee, het is eigenlijk, brandweer is een federale aangelegenheid. En de brandweerzone die wordt deels betaald door de gemeentes waarvan zij deel maken. En de overige subsidies komen van de federale overheid.
1: Ja, goed. Ik heb ze even samengeteld. De brandweercentrales hier in zone Oost, want zo noemt jullie zone, het zijn er een negental. Bedlaren, Moerbeke, Lokeren, Zeelen, Hamme, Dendermonde, om er enkele te noemen, is toch wel een hele grote zone. Kunnen jullie allemaal goed samenwerken als het erop aankomt, als er een grote ramp gebeurt?
2: Ja, het is zelfs niet alleen bij grote rampen, maar omdat bijvoorbeeld Post Bedlaren een vrij kleine post is. Post Moerbeke en Post Wichelen zijn ook vrij kleine posten. Is er soms overdag een probleem van personeeltekort, waarbij dan wij als aanliggende posten elkaar aanvullen. Voor ons gaat dat voornamelijk dat wij Wichelen ondersteunen, Wichelen ons ondersteunt. En op die manier werken wij eigenlijk zeer goed samen en kennen wij elkaar ondertussen ook vrij goed. Ja, dat ligt ook een stukje aan, aan de opleidingen die zo uniform mogelijk zijn. Er is ook een streven naar de verschillende voertuigen dat die hetzelfde zijn, zodanig dat, dat het bijna niet uitmaakt of een autopomp van Wichelen komt of een van Bedlaren. In principe moet dat hetzelfde zijn.
1: Hoeveel jaar bent u nu al kapitein? En brengt dat dan voor u extra werk mee?
2: Ja, uiteraard brengt dat extra werk mee. Ik ben hier kapitein postoverste geworden in 2008. Dus dat is toch al een 16 jaar. Vooraf was ik luitenant-commandant in de gemeentelijke tijdperk. En het is vanaf 2015 dat ik dan effectief kapitein postoverste geworden ben. Dus de term commandant, die is eigenlijk afgeschaft omdat er maar één commandant kan zijn. En dat is onze kolonel-kapitein van kolonel Van den Broek.
1: In het dagelijkse leven, dan werkt u bij de gemeente, dacht ik. En dat valt best te combineren met uw vrijwilligerswerk hier bij de brandweer.
2: Ja, het is inderdaad zo dat voor dringende oproepen ik mij steeds, in de mate van het mogelijke uiteraard, kan vrijmaken bij mijn administratieve job bij de gemeente. Dus op die manier is dat zeer goed te combineren. We hebben trouwens nog een brandweerman die aan de gemeente werkt. Dus die kan zich ook vrijmaken. Op die manier kunnen wij eigenlijk de gaten in de beschikbaarheid stukjes kunnen opvullen.
1: Vindt u dat de brandweer in Bellaar dat die best nog wel een beetje zou moeten uitgebreid worden qua bepaalde wagens die je misschien niet hebt? Ik denk dan ook aan, ja, aan de donk. Donkmeer, dat is water. En water zegt, ja, bootjes en bootjes, dat is ook een gevaar, hè?
2: Ja, dat klopt. Wat betreft de boot zijn wij ook zo naal dat proberen een beetje aan het organiseren. Zodanig dat er een interventie te waterteam is. Uiteraard zal dat mensen zijn en duikers zijn van verschillende posten. Omdat wij bijvoorbeeld in Berlaren niet iedereen als duiker en bootbestuurder kunnen opleiden en als materiaal voorzien. Dus dat is eigenlijk eerder een zonale aangelegenheid om die interventies en oefeningen te gaan uitvoeren.
1: Is Berlaren eventueel voorbereid op een grotere ramp, zoals de gevolgen nu van het extreme weer, wateroverlast en de hitte van vorige week bijvoorbeeld?
2: Ja, bijvoorbeeld vorige week is er een procedure. Als daar enorm veel oproepen binnenkomen die de centrale dispatch in Gent niet kan behappen, dan schakelen wij over naar een lokale dispatch, waarbij dat we hier dan wel mensen in de kazerne hebben om de voertuigen op ons grondgebied aan te sturen. En op die manier de bomen en de takken, wat eigenlijk allemaal verschillende kleine interventies zijn, om die succesvol af te ronden. Af en toe zitten er ook grotere interventies bij dat stormweer en die wateroverlast, zoals een weggewaaid dak. Ja, dan moeten wij daar dan prioriteit aan stellen om dan met toch wel 10 tot 12 man daar te kunnen aan werken. Dan blijven de bomen even liggen op de straat tot als dat in de loop van de dag daarna verder kan opgeruimd worden.
1: Wat betreft de vrijwilligers, dus de helpende handen die onmisbaar zijn hier bij de brandweer. Hoe verloopt het daarbij? Want dit jaar zijn jullie op zoek naar vrijwilligers. Loopt dat een beetje, komen er mensen zich aanbieden? En zijn het alleen mannen of ook vrouwen?
2: Ja, dus vorig jaar hadden wij eigenlijk wel een tekort aan manschappen en vrouwen uiteraard. Wij waren nog met 20 effectieve mensen, wat heel weinig is. Voor een totaal dat we eigenlijk zouden moeten hebben van 40 mensen. Maar sinds vorig jaar hebben wij effectief een zeer goede aanwervingscampagne opgestart. Waardoor dat er nu 7 stagiairs bezig zijn. Waaronder ook 1 vrouw. Dit jaar loopt er nog steeds een aanwervingscampagne en het jaar is nog niet te einde. En ik heb toch al berichten gekregen dat er ook 4 kandidaten zouden zijn, waaronder ook een aantal vrouwen. Dus op dat gebied schuiven wij wel goed op richting het ideale aantal.
1: Dan als laatste vraag. Ja, jullie hebben heel wat te doen, hè? Maar hoe zit het nu met die oldtimer? Komt dat nog in orde?
2: Ja, die oldtimer zou toch wel in orde moeten komen. Omdat, ik heb dit jaar gehoord dat mijn dochter zou trouwen. Zij gaat ook bij de brandweer komen. En dan zou toch die oldtimer moeten in orde komen. Omdat ik zelf ook samen met mijn vrouw zijn met die oldtimer getrouwd. Dus ik heb nog heel wat regelwerk en wat oldtimer werkt voor de boeg, voor onze post en voor mezelf. Ja,
1: Luc, ik zie jullie zijn allemaal zo mooi uitgedost met dat t-shirt. En daar staat duidelijk op, Vriendenkring Oost. Jullie zijn echt wel één hechte familie, dat zie ik.
2: Ja, dat klopt. Sinds dit jaar hebben we een nieuw logo op ons t-shirt. Waarbij dat we ook wel even de oude waarden willen laten zien. zoals de peut, de kikker dus in het Berlaars dialect erop staat. Omdat de Berlarenaren zijn eigenlijk de peutenkloppers als bijnaam. Maar we hebben dat ook toch kunnen combineren met het logo van de Zone Oost. Ook dat er een stukje in verwerkt werd. Omdat wij toch ook gebruik maken en van het materiaal. En ook onder de vleugels resideren van de Zone Oost, van ons brandweerzone.
1: Oké, dankjewel. Kapitein Luc de Blok, je hebt ons heel goed te woord gestaan. Ik denk dat het tijd is voor een break.

Espresso. Dat was Sabrina Carpenter hier bij RBS Radio. En mensen die op zoek zijn geweest gisteren vandaag naar de kleine kermis op het Dorpsplein in Moerzeke, ja, die zijn eraan voor de moeite, want die staat er niet. Volgens het lokaal bestuur van Hamme zijn er door een samenloop van omstandigheden geen kermisattracties beschikbaar geraakt. Zo was er een wijziging bij de uitbaters en konden nieuwe kandidaten het weekend niet meer inpassen. Tegelijk vinden er in de regio ook verschillende andere kermissen plaats, waardoor het zeer moeilijk was om voldoende attracties en personeel te vinden. Het gemeentebestuur van Hamme zegt samen met de werkgroep Kermis nog actief gezocht hebben naar alternatieven, maar zonder resultaat. Hamme laat weten dat het jammer is dat de kermis dit jaar niet kan doorgaan, maar benadrukt dat er in de toekomst opnieuw werk wordt gemaakt van een aantrekkelijk aanbod voor de gemeente of de deelgemeente Moerzeke. En de vierde editie van de Charity Ride van de Lions Club Waasland is opnieuw een succes geworden. Zo'n 200 liefhebbers van motoren, oldtimers en sportwagens die namen deel aan de Benefit Rally ten voordele van VZW De Steiger. Dat is een organisatie binnen de bijzondere jeugdzorg. De dag startte met een ontbijt in Sint-Niklaas, waarbij deelnemers vertrokken voor een tocht door de Vlaamse Ardennen. Onderweg was er trouwens ook meer een tussenstop in Kortrijk. De rally werd afgesloten met een barbecue op de site van de Meijer, waar de deelnemers samen de dag konden afronden in een gezellige sfeer. De opbrengst van het evenement gaat volledig naar VZW De Steiger. En volgens de Lions Club Waasland groeit de Charity Ride zo verder uit tot een vaste waarde op hun kalender en een belangrijk initiatief voor het goede doel.

0: Op maandag 10 augustus kunnen natuurliefhebbers deelnemen aan een planteninventarisatie in Laarne. Meer bepaald in de omgeving van de Brugstraat, Herweg en Holleindestraat in Kalken. Dit landbouwgebied zou nog maar weinig onderzocht zijn. Volgens de organisatie zijn verrassende vondsten mogelijk. De inventarisatie richt zich op het herkennen en registreren van planten in het veld. Tijdens de avondwandeling worden alle plantensoorten in het gebied in kaart gebracht. Deze start om 7 uur 's avonds aan de Brugstraat 27 in Kalken en duurt tot 10 uur. Wil je deelnemen, dan kan je best stevige wandelschoenen en of laarzen meebrengen. Ook een loop en een plantenflora kunnen handig zijn. Wil je meer info, dan kan je terecht bij organisator Paul de Brouwer via gsm 0472 39 60 90 of e-mailen naar pauldebrouwer@hotmail.com.
1: En een sportieve tocht van 2200 kilometer naar Santiago de Compostela heeft Els Bogaert en Ivan de Koning uit Massemen maar liefst €7.315 opgeleverd voor het goede doel. Het koppel beter gezet fietste in mei van België naar Spanje, dwars door Frankrijk en over de Pyreneeën. De tocht begon in zware regen en tegenwind met dagen van telkens zo'n 100 kilometer. Later kregen ze dan weer te maken met extreme hitte. Ivan liep zelfs een zonneslag op, waardoor een rustdag nodig was. En vanaf de Spaanse grens moesten ze het allemaal alleen doen en hun bagage zelf meesleuren. Na bijna een maand bereikten ze op 12 juni uiteindelijk Santiago de Compostela. De opbrengst van hun avontuur gaat naar drie goede doelen, VZW Dorison, Donia en Moja. Die drie projecten die ondersteunen in Tanzania en het Kinderkankerfonds, beter gezegd. Het koppel kijkt met warme herinneringen terug op de reis, maar of er snel nog zo'n avontuur zal komen, daar zijn ze duidelijk over. Dat zal niet meer voor meteen zijn.
0: En in Lokeren heeft de gemeenteraad het kerkenbeleidsplan besproken. Onder andere de geplande herbestemming van de Heilig Hartkerk in Heijnde en de toekomst van de kerk van Koewacht riepen vragen op bij de oppositie. De stad maakt samen met het Centraal Kerkbestuur en het Bisdom Gent werk van een nieuw beleidsplan. De opvallendste beslissing daarin is dat de Heilig Hartkerk in Heijnde op termijn aan de eredienst zal worden ontrokken en een nieuwe invulling krijgt. Ook de toekomst van de ontwijde Sint-Anna-kapel op de Heirbrug kwam aan bod. Daar denkt de stad aan een nieuwe invulling als onderdak voor heemkundige kring de Soevereinen. Wat betreft de andere kerken is er nog niet beslist hoe die ingevuld zullen worden.
1: En Natuurpunt Wetteren organiseert op zondag 12 juli een daguitstap van Wetteren naar natuurgebied De Blankaart in Walmen bij Diksmuiden. Het wordt een combinatie van wandelen met gids en een boottocht met een fluisterboot door het moerasgebied in de IJzervallei. De Blankaart staat bekend om zijn waterrijke natuur en rijke vogelleven. Volgens Natuurpunt is de kans groot dat deelnemers en jonge zeearenden kunnen spotten tijdens hun eerste vliegvluchten. Vertrek is om 8:30 ochtends. Aanparking De Warande in Wetteren. Wie meegaat wordt gevraagd om zeker al voor 7:45 aanwezig te zijn, zodat de auto's en passagiers verdeeld kunnen worden. De terugkeer is voorzien rond 6:00 s'avonds. De deelnemers brengen best laarzen of stevige wandelschoenen mee, samen met een lunchpakket en eventueel een verrekijker. Inschrijven is verplicht en er is ook plaats voor maximum 25 deelnemers. De deelnameprijs bedraagt €12 voor niet-leden, €10 voor leden van Natuurpunt en €5 voor kinderen tot en met 12 jaar. De boottocht tot en met, ook de begeleiding beter gezegd, die zijn allemaal inbegrepen in die prijs. Het is 9:49 geworden bij RBS Radio. Straks hebben wij nog interview met Daniel, met iemand, maar dat zal na 1 uur zijn. En dan is Dominique Wamans hier van de partij tot en met 4 uur deze namiddag. Tussen 4 en 7 LNB met Lazy Sunday Afternoon. En we luisteren naar deze Zelenaar, Philip Robrecht, met Magie.

0: helemaal regionaal.
1: En dat zit erop voor vandaag. De speciale editie, de Summer Edition. Zoals we het maar noemen, of de Brandweer Edition.
2: De lange versie.
1: De lange versie, jawel. De 12-inch versie van Helemaal Regionaal. Jawel, jawel, jawel, jawel. Ik zie ondertussen dat onze Dominique Wouwmans al gearriveerd is. Die is hier met zijn speedelec naar hier gekomen, denk ik wel.
2: Met de boot, denk ik.
1: Met de boot, kan wel. Ja, dat kan ook wel, ja.
2: Dat kan, hè. Schelden.
1: Het zou kunnen, het zou kunnen. Ik weet dat hij met de boot gaat werken, maar bon. Goed, zo. Mensen. In elk geval heel wat regionale informatie aan de mensen van de brandweer. Bedankt dat wij hier mochten staan met onze mobiele studio en helemaal regionaal hier konden doen. Zometeen Dominique nog op de radio, zoals net gezegd. En natuurlijk ook nog wat interviews, maar dat hoor je straks wel. Dus blijf hangen bij RBS. Je kan luisteren hier lokaal op Berlaren, FM 107.4. Antennema staat op het dorp, 101, dus je kan niet missen. Mm-hmm. Dus je hebt de beste kwaliteit op 107.4. Of zit je meer naar de kant van Zeelen, dan kan je ook 107 nemen, of Vlokeren bijvoorbeeld. Of 103.9 als je de kanten van Dendermonde woont, of Sint-Amans of die kanten. Dus dat is een beetje onze frequenties, maar uiteraard over heel Oost-Vlaanderen via DAB+.
2: Ja, belangrijk.
1: Ja, kanaal 10C voorlopig. Vanaf volgend jaar zal het 5A worden, maar bon, maakt niet uit. Ja. Kanaal 10C, daar zitten we nu. Of je luistert gewoon via streams, kan je gewoon wereldwijd luisteren naar de radio. Ja. Goed, ik zou zeggen, wij gaan zo meteen ook even kijken wat de barbecue ons kan verschaffen.
2: Klein beetje eten, een beetje drinken en een beetje genieten nog.
1: En een beetje genieten van de sfeer hier. Ja. En ik zou zeggen, kom allemaal naar hier, het is hier heel leuk. Dus oké, in elk geval, voor de luisteraars van Helemaal Regionaal, dit was de laatste uitzending voor het zomerstop. Dit is nu de echte keer, echte de laatste. Ja. We komen terug op twee. 2 augustus.
2: Oh, ja.
1: 2 augustus met de waterfeesten. En die zijn helemaal gratis, dus de waterfeesten. Ja, dus dan zijn we ook van de partij aan de festivalhal van Berlaren. Daar staan we dan. Dus ik zou zeggen, kom dan ook daar even kijken. Het is gewoon gratis. Dus kom met de kindjes. Heel wat animatie wordt er gedaan. Dus dat wordt een fijne dag in elk geval. Nog een fijne zondag en veel plezier met de collega's.
2: Tot ziens. Bye bye.

0: Express.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Hamme en Waasmünster.
1: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88 en bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.
5: Radio.

Inderdaad, Cliff Richard houdt van kleine luidsprekers, maar ook van grote klankkasten. En die hebben we vandaag bij, want we staan hier live in Berlare bij de opendeurdag van de brandweer. Dus u bent uitermate ook welkom deze namiddag. Nog tot 7 uur vanavond, live uitzendingen van RBS Radio hier in Berlare. Hier is nog muziek van Donna Summer, inderdaad.

Daarnet Just Another Guy. En dit nummer was een beetje nostalgie, een beetje melancholisch. Dat nummer van Glen Campbell, Like a Rhinestone Cowboy. Zo, het is zondag. Welkom bij RBS.

0: Je moet niet per se tegen de stroom inzwemmen. Je kan ook je eigen weg gaan. En zo doen we ook bij RBS Radio onze eigen zin. Maar dan voor iedereen wat wils.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via Autocenter LDS.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Jusk viert nieuwe winkels met fantastische aanbiedingen. Met 76 winkels is er altijd een Jusk in jouw buurt. Bezoek jouw Jusk-winkel of ontdek meer op jusk.be. Jusk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
5: Zowel voor een standaard

En ik hoop dat een van de twee ja gezegd heeft. Maluna en Jennifer Lopez met Marry Me. Taylor Swift, ja, dat stond helemaal in de belangstelling. Zij zijn ook getrouwd.

Inderdaad, onlangs is zij ook in het huwelijksbootje getreden. Dua Lipa met Dance the Night. En ook bootjes hebben ze bij de post van de brandweer hier in Berlaren. Waar we momenteel live mogen uitzenden. Onze zendmast, trouwens een van de drie, staat hier ook op de locatie. Het is altijd dus leuk de studio te hebben bij de zendlocatie. En we brengen vandaag nog tot 7 uur hier live veel mooie muziekjes. Hier is Boney M. met Sunny.

0: is er niet meer. Heeft heel mooie songs geschreven die voor altijd in ons geheugen blijven gegrift staan. Dit was zo een van die grote hits van Barry White. The First, The Last, My Everything.
1: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
1: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
6: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
5: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
6: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
5: Bike Parts, Lokerebaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
6: Bike Parts. We make you ride.
7: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050. Of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: dat helpen. U kan ook helpen door bloed te doneren op een van de volgende mobiele collectes.
1: Op maandag 6 juli tussen 17 uur en 20 uur in het Cultuurhuis te Stekenen. Op dinsdag 7 juli tussen 18:30 en 21 uur in zaal De Bron te Leden. Of op woensdag 8 juli tussen 17 uur en 20:30 in het Rode Kruislokaal van Dendermonde. Of tussen 18:30 en 21 uur in zaal De Bron te Leden.
0: Voor meer info kan je terecht op www.rodekruis.be.

Een dramatisch einde van deze single van Compact Disc Dubbies. Dat was Solar. Momenteel zenden wij live uit vanop de site van de brandweerpost van Berlaren tot 7 uur vanavond. Er is hier van alles te beleven. Zo zie ik er bijvoorbeeld een kleine brandweerwagen voorbijrijden met allerlei kinderen erin die zich kunnen uitleven. En misschien is dat ook wel de basis voor nieuwe brandweermannen of vrouwen. Dat telt voor zich natuurlijk. Wat is ook heel belangrijk bij de brandweer, dat is tijd.

dan van Samang, alles behalve tijd. En tijd is inderdaad cruciaal bij de brandweerlieden, bij zowel de vrijwilligers als het professionele korps. Elke seconde, elke minuut telt en kan het verschil maken tussen leven en dood. Dat is waar deze mannen die het hart op de juiste plaats dragen garant voor staan. En we zijn in het weekend en daarom een toepasselijk plaatje van The Weeknd. Series Take My Breath.

toeval of niet, maar de plaatjes die we vandaag draaien, ja, die kan je zo'n beetje reflecteren naar het brandweerwerk. Take My Breath, weet wel. Dat was de muziek van The Weeknd. En verleden jaren, deze tijd, had ik het geluk om op dezelfde tijd en locatie daar te zijn bij dat grootste optreden in Toronto in Canada van The Weeknd. Dat was die met Take My Breath. En verleden week deze tijd stond deze revelatie op de Wei van Werchter. Mooie muziek van Lady of Lola Young. Hier is Messi. Hebt u vandaag nog de tijd, kan u gerust eens langskomen in Berlaren Dorp. Bij de brandweerpost van Berlaren uiteraard.

0: Suis, dat is heilig. Met Profel Suis Bruggeman ga je voor extra veilig.
1: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
0: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
1: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
1: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
2: Het is 2 uur.
3: RBS.
2: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de telefonische triage voor de huisartsenwachtposten, de taak van het centrale 1733, overnemen van zijn collega van Binnenlandse Zaken. Dat zegt hij naar aanleiding van de lange wachttijden tijdens de recente hittegolf. 1733 kan je bellen als je een dokter van wacht nodig hebt. Tijdens de voorbije hittegolf liepen de wachttijden op tot soms 25 minuten. Daardoor raakte ook het noodnummer 112 overbelast. Van den Broeke wil nu oplossingen zoeken door bijvoorbeeld tijdens piekmomenten oproepen rechtstreeks door te schakelen naar de huisartsenwachtposten. In Florennes in de provincie Namen heeft een losgeslagen paard gisteravond 7 personen verwond. 5 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn dit weekend folklorefeesten in Florennes en tijdens een optocht werden schoten gelost. Het paard sloeg in paniek en stormde de massa in. De organisatoren bekijken vandaag of de feesten nog kunnen doorgaan zoals gepland. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk voedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Er is al 930 hectare natuur in de as gelegd. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Verschillende wegen in de buurt zijn afgesloten. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is de natuurbrand inmiddels onder controle. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Ondertussen gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied en wijst op de economische voordelen voor het land. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en in de Kempen en Limburg is er kans op een bui. Temperatuur tot 24 graden. De komende dagen wordt het stilaan warmer. Vanaf donderdag opnieuw maxima boven de 30 graden.
2: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
5: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood. En dat is ook heel belangrijk bij de brandweer. Als je een oproep hebt, heel duidelijk waarover het gaat, waar en wat precies. En of er mensenlevens in gevaar zijn, dat is allemaal cruciaal.

0: was Madonna met Into the Groove. En momenteel loopt haar nieuw product. Dat is de Confessions 2. Een mooie technoplaat eigenlijk die als één geheel zou moeten gedraaid worden. Daarvoor duurt het iets te lang om het integraal op RBS op de radio te brengen. Zo, we zitten hier momenteel bij de brandweer van Berlaren met onze mobiele studio. Tot zometeen.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via Autocenter LDS.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Just opent 6 nieuwe winkels en viert dit met fantastische aanbiedingen. Geniet nu van kortingen tot 70%. Shop de geweldige aanbiedingen in jouw Just winkel of op just.be. Just, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer.
4: Bike Parts, Lokerebaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts, we make you ride.

0: kwam van het groene van het Brussels by night. Het is geen nacht, het is overdag. De zon die schijnt, af en toe een wolkje. Dus het is prima weer om af te zakken naar de brandweerkazerne van Berlare, waar de open deurdag vandaag plaatsvindt. En onze sterreporter Daniel die staat klaar voor iemand te interviewen. Daniel, over aan u.
1: Ja, dankjewel Dominique. Ik heb hier bij mij Julie en zij is een van de vrijwilligers hier bij de brandweer van Berlare. Julie, je bent vrijwilligster, maar inmiddels ook al stagiaire. Dus je hebt al een kleine weg moeten afleggen. Hè? Wat is er allemaal gebeurd ondertussen?
2: We hebben al een paar modules afgewerkt. Nu ligt het in de vakantie stil en daar starten we terug in september. We hebben al verkeer gehad, redden van personen en dieren en pompen.
1: Dat is dan die befaamde FGA, dus het, het federaal gelijkheidsattest. Dat heb je al gehaald, want dat is wel heel belangrijk. Dat is de eerste stap dan?
2: Dat is de eerste stap naar brandweer, ja. Klopt.
1: En dus wat doe je nu ondertussen bij de brandweer?
2: We mogen al mee met de wespenverdelging en verder zitten we nog in onze opleiding tot december.
1: Wespenverdelging?
2: Ja.
1: Oh lala, dan moet je ook zo een pak dragen.
2: Ja.
1: Dus de wespen, maar niet de Aziatische hoornaar. Oh, even goed. Ah, ik dacht dat dat iets speciaals was voor Vespa. Maar dus de brandweer doet dat ook goed. Goed om weten. Best toch wel iets riskant, hè? Heb je nooit schrik bij het verdelgen van wespen?
2: Nee, we hebben een goed pak daarvoor, dus het is alles dus oké.
1: Ja, en dan van wanneer af ga je dan mee eigenlijk kunnen met de brandweerwagen voor de echte interventie? Want dan ga je ook blussen, veronderstel ik, en zo?
2: Klopt, en dat is pas als de opleiding gedaan is en dat is in december. En dan mogen we meegaan.
1: Ja, nu brandweer, ja, dat is best wel een taai beroep. Hoeveel dames zijn er momenteel bij de brandweer hier?
2: Momenteel zijn we met twee. Ons Indra die had langst in dienst is, ik. Maar volgend jaar komt er nog eentje bij.
1: Oké, dat is goed. Altijd leuk, hè. Ik weet niet. Heb je er nog iets aan toe te voegen? En ja, hoe komt dat? Ja, wanneer heb je besloten om mee te doen, om vrijwilliger te worden?
2: Eigenlijk wou ik dit al 5 jaar geleden, maar toen was de thuissituatie daar nog niet mee in instemming. Maar nu ben ik gestart.

0: Zijn er ook familieleden die misschien bij de brandweer zijn?
1: Mijn vader en mijn onkel zijn bij de brandweer. Ja, klopt. Maar al gepensioneerd beide.
0: Ja, maar toch even goed, het zit in de familie. Ja. Oké, okay, dankjewel Julie. Ik zou zeggen, ja, ga er maar voor, want je hebt toch wel heel wat te doen. Hè. Jullie zijn er allemaal bezig bij je momenteel.
1: Klopt. Ja. Klopt.
0: Oké, okay, dat was het, Dominique.
2: Interessant om te horen inderdaad dat de vrijwilligers inderdaad een basis vormen voor het brandweerkorps. En inderdaad, die oproep van enige jaar geleden, die heeft inderdaad zijn vruchten afgeworpen. De x-aantal stagiairs zijn in opleiding, zo hoort dat ook. Zometeen nog meer informatie hierover.

hoort het ook uiteraard. John Paul Young met Love is in the Air. Hier is Wiltura met een van die grote klassiekers van hem. En veel goed muziek op de radio nu.

0: wel eens beschreven als een van de meest geniale nummers ooit gemaakt. Dat was Good Vibrations van Beach Boys. En Good Vibrations, daarvoor gaan we ook over naar onze interviewstudio. Of onze interviewparasol eigenlijk, waar Daniel staat. Daniel, jij hebt nog iemand die je te woord kan staan.
1: Ja, we staan dus nog steeds op de open deurdagen in Berlaren. We hebben een goed uur geleden al eens geluisterd naar de Kloenmobiel van mensen die zich inzetten voor de kinderen die ziek zijn, de ziekenhuizen en zo. Maar er zijn nog meer goede doelen in Berlaren te vinden, namelijk Zeppe Ziki. Mensen die daarin geïnteresseerd zijn, ik zal het nog maar al een keer herhalen, zeppeziki.be, daar vind je alles. Maar even luisteren, dus hoe is uw naam?
2: Mijn naam is Winok Oplinus.
1: Jawel, en u bent dus van Zeppe Ziki. Vertel eens even wat de mensen aan jouw kraam kunnen vinden en wat er zo bijzonder aan is.
2: Ja, wel, Zeppe en Ziki zijn natuurlijk veel meer dan onze aanwezigheid hier. Ze zijn vooral bekend geworden op VTM door hun animatiereeks waarin Zeppe de zebra en Ziki de schildpad op avontuur gaan en op die manier op een heel humoristische, laagdrempelige manier kinderen iets bijleren over verkeersveiligheid. Op die manier krijgen ze ingang niet alleen in de huiskamer, maar zijn ze ook aanwezig in scholen waar ze op een heel leuke manier educatie geven. En tot slot zijn we dan ook graag echt on the floor. En Zeppe en Ziki en verkeersveiligheid gekoppeld aan de hulpdiensten, zoals de brandweer hier vandaag in Berlaren, dat is één op één. En het doet ons dan ook heel veel plezier dat heel veel kinderen, maar ook de ouders bij onze stand langskomen, de figuren kennen en ook meedoen aan ons rad, waar ze door een kleine bijdrage voor het goede doel ook een hele leuke prijs van Zeppe en Ziki in de wacht kunnen slepen.
1: Zijn er al veel kinderen langsgekomen bij jullie en hebben er ook al veel prijzen gewonnen dan of van het rad gedraaid?
2: Ja, sowieso. Bijna iedereen die hier aanwezig is, is al bij ons langs geweest. Iedereen die ook met ons rad deelneemt, die wint ook een prijs. Dus het is een gegarandeerde prijs. Er zitten heel leuke materialen in. Handpoppen om thuis Zeppe en Ziki te spelen. Luisterboeken. De liedjes samen met Urbanus en Jacques Vermeire. Dus heel leuke, aantrekkelijke prijzen die ook de verkeersveiligheid verhogen. Ook het vloeijasje dat ik op dit moment aan heb. Een beetje moeilijk voor de luisteraars om dat te zien. Maar is een heel origineel ontwerp. Gemaakt door Walter van Beirendonk om op die manier verkeersveiligheid op een heel aantrekkelijke manier te brengen.
1: Jullie zijn te vinden in heel Vlaanderen. Dat is een project dus voor heel het gebied. En jullie staan daar wel geregeld. Ieder weekend ergens anders. Nu is dat hier in Berlaren, want u bent van West-Vlaanderen. Dus het is een eindje rijden voor u. Dus ik weet niet volgende week waar je dan naartoe gaat.
2: Wel, het gaat inderdaad alle kanten uit. Overal waar VTM te bereiken is, zijn er fans van Zeppe en Ziki. En dus we zijn aanwezig van Tongeren tot aan de Pannen vandaag in Berlaren. We komen hier trouwens voor de lokale luisteraars ook nog terug tijdens de waterfeesten. Maar dus we zijn overal aanwezig. Ik ben eventjes aan het denken, het is een drukke agenda. Maar bijvoorbeeld binnenkort staat Nieuwpoort ook op het programma. Zaventem is er geweest. Dus ja, je hoort het. Het is echt heel wijd verspreid.
1: Ja, natuurlijk met de zomermaanden die er momenteel zijn nu. Natuurlijk zijn er heel wat buitenfestiviteiten. Dankjewel. Ik zou zeggen nog veel succes met Zeppe en Ziki hier. Op de opendeurdag van Berlaren. En ik ga terug naar Dominique.
0: Oké, prima.
1: Dankjewel.
0: Ik hoop straks nog meer van jou te horen, Daniel. Dankjewel.
3: Een bouwplan? Daar houden we van. Vink Raam. ramen en deuren draagt met trots het label Reinaerspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
4: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
4: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
5: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
3: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.
6: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

Dat was een hit uit de jaren 80 van Communards, Don't Leave Me This Way. Welkom bij RBS Radio, ook op deze zondag 5 juli. Met nu David Hasselhoff. Eens horen wat hij ze komt te zeggen.

U kent hem vast nog als de man die op het strand liep met zijn sixpack in de hand. David Hasselhoff met Looking for Freedom. Een mens kan nooit genoeg kwiskwater in zijn leven hebben. Dat bewijst deze van Touch of Joy. Momenteel op RBS Radio live uitzendend vanaf de brandweerkazerne van Berlaar.

altijd ambiance met hen in de house, om het zo te zeggen. Touch of Joy was dat met Don't Give It Up. We gaan naar 3 uur toe, doen we met muziek van Mitch Ure. De grote man onder andere achter U2 en Visage. Hier is hij solo met If I Was.

0: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
1: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
0: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
1: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
1: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
2: Het is 3 uur.
3: RBS.
2: RBS Radio.

bovenaan aan de lijst van mijn lievelingsnummers. Dit was The Verve met Bittersweet Symphony. Welkom bij RBS Radio.

Met de nodige drama, dat was Dana International met Divan. Zo, de volgende single die lijkt wel op nummertje van Luc Steno. Maar dat is helemaal misrekend. Dit is Engelbert Humperdinck.

Engelbert Humperdinck met The Spanish Night is Over. En daarmee denken we ook een klein beetje aan de mensen in Spanje die daar met die brandbossen zitten. Ook een aantal Belgische brandweerlieden zijn naar Gent getrokken om daar te helpen. Dus alle help kan baten. En een beetje gitaar op de radio nu met Golden Earring.

Golden Earring When the Lady Smiles. En ondertussen geeft de brandweer hier van Berlare een demonstratie. Dus wij hebben even het geluid wat minder gezet, dat de toeschouwers hier volop kunnen aanschouwen wat er hier op het terrein van de brandweer in Berlare gebeurt. Ondertussen George Michael met I'm Too Funky op uw radio.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Jusk viert nieuwe winkels met fantastische aanbiedingen. Met 76 winkels is er altijd een Jusk in jouw buurt. Bezoek jouw Jusk-winkel of ontdek meer op jusk.be. Jusk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
4: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
3: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen.

Het origineel heeft natuurlijk de tand destijds doorstaan. Deze Papillon van Editors. En Tiësto heeft er zijn mengtafel er is op losgelaten. En dan krijg je uiteraard dit muziek. Momenteel RBS Radio nog live vanop de site van de brandweer van Berlaren. Waar ze momenteel een demonstratie geven. Heel veel volk daar. Om te zien hoe spectaculair zulke interventies verlopen eigenlijk. Dus de mensen die zijn inderdaad geïnteresseerd in wat er hier gebeurt. We zijn hier vanavond nog tot 7 uur, dus kom gerust eens langs. De drankjes zijn er ook, zijn fris. Je kan iets eten hier,

Inderdaad, met deze temperaturen laat het gras maar groeien. De muziek die is er wel van Eddy Grant. Dat was Gimme Hope, Joanna. Momenteel hier op de site van Berlaar brandweer. Inderdaad, veel rookontwikkeling, veel beweging hier. De brandweer geeft een demonstratie van hun kunnen. Dus kom gerust nog eens langs als je tijd en zin hebt. Het is hier tamelijk gezellig en je kan er nog wat van oppikken uiteraard. Hier in Berlaar. Hier is

0: Ook op de dansvloer werkt deze plaats nog altijd. Soft Cell met Tainted Love.
1: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
2: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
1: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
2: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
3: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
6: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
5: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
6: Bikeparts, we make you ride.
3: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Ik vind de vergelijking met een single van Madonna niet zo ver gezocht eigenlijk. Het is ook een internationale ster, Kate Ryan met Alive. Iets helemaal anders nu. Deze van Elvis Presley, van zijn tijd in het leger. Weet je nog wel?

De Kreunersten voluit. Ik, William en Ellen B. die is al aankomen in de studio. Dus de voortzetting van de radio deze namiddag is al verzekerd en in goede handen. Hij zit hier vanavond nog tot 7 uur. Zolang zit de radio hier ook. RBS Radio live vanop de site van de brandweer van Berlaren. U bent van harte welkom. Hier is Fresh Zee.

de eeuwige discussie of, ja, laat het zo zeggen, is het nu Fisher Z of Fisher Z? Ik laat het in het midden. Misschien was het gewoon beter geweest om Fisher te noemen. Dat was zo lang. En dit is ook wat ik ga zeggen, zo lang. Mijn uitzenduren voor vandaag zitten erop. Ellen B. zit klaar in onze studio voor 3 uur live radio hier vanuit Berlaren bij de brandweerkazerne. Daar bent u nog van harte welkom. Het is er heel aangenaam vertoeven. En af en toe krijgt u nog een demonstratie van de brandweerlui erbij. Zo, we gaan naar 4 uur toe. Straks het nieuws en het weerbericht. Heel belangrijk. Is curieus of benieuwd wat het weer dit weekend of deze week nog gaat brengen. Hier is de laatste voor vandaag voor mij. Giovanotti met Libera Lanima. Maak er nog een fijne zondag van en veel plezier straks met...

0: DS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Gent, op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
3: Sijs Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88 en bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.

0: Radio. RBS Nieuws.
1: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de telefonische triage voor de huisartsenwachtposten, de taak van noodcentrale 1733, overnemen van zijn collega van Binnenlandse Zaken. Dat zegt hij naar aanleiding van de lange wachttijden tijdens de recente hittegolf. 1733 kan je bellen als je een dokter van wacht nodig hebt. Tijdens de voorbije hittegolf liepen de wachttijden op tot soms 25 minuten. Daardoor raakte ook het noodnummer 112 overbelast. Van den Broeke wil nu oplossingen zoeken door bijvoorbeeld tijdens piekmomenten oproepen rechtstreeks door te schakelen naar de huisartsenwachtposten. In Florennes in de provincie Namen heeft een losgeslagen paard gisteravond 7 personen verwond. 5 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn dit weekend folklorefeesten in Florennes en tijdens een optocht werden schoten gelost. Het paard sloeg in paniek en stormde de massa in. De organisatoren bekijken vandaag of de feesten nog kunnen doorgaan zoals gepland. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk voedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Er is al 930 hectare natuur in de as gelegd. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Verschillende wegen in de buurt zijn afgesloten. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is de natuurbrand inmiddels onder controle. En in de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Ondertussen gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied en wijst op de economische voordelen voor het land. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en in de Kempen en Limburg is er kans op een bui. Temperatuur tot 24 graden. De komende dagen wordt het stilaan warmer. Vanaf donderdag opnieuw maxima boven de 30 graden.
0: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

What is love? Bij de pompiers gaan bijvoorbeeld. Hè? Dat is liefdevol. En interessant. En avontuurlijk. En nodig natuurlijk. We zitten hier bij de pompiers van Berlare. Bedankt Dominique Wouwmans. Mijn naam is Allenby en ik doe elke zondag programma hier bij RBS Radio. Nu zitten we hier onder onze zendmast in stad Berlare. Bij de brandweer. En het feestje gaat hier nog altijd door tot 8 uur vanavond. Dus kom nog eens kijken, want er is heel veel te doen, heel veel te zien. En we krijgen een brandweerwagen op de achtergrond. RBS.

Alias Radio, live van bij de Papiertjes in Berlaren. Ze zijn hier demonstreren met een grote ladderwagen. Ik denk dat ze zijn zendmast een beetje gaan afstoffen, denk ik. Kom maar eens kijken. Er is hier ook een heel leuk zonneterras. En ik weet of er nog barbecue is, maar het heeft me echt lekker gesmaakt. Dat was Chicago. En If You Leave Me Now.

soms is het jammer dat het radio is en geen televisie, want hier is van alles te zien. Kom maar eens kijken. De brandweerkazerne achter cultureel centrum Stroming in Berlaren. En dan, ja, dan hier lekker op het terras en de radio RBS erbij. Dus het is voor een zonnige en hartstikke leuke zondagmiddag. Reggie was dat en Tom Helsen en Night and Day. En nu nog meer Fire van de Pointer Sisters.

0: staat allemaal een beetje in teken van brandweer vandaag. Dat hoor je ook aan de muziek, hè? Fire. The Pointer Sisters. Maar het programma van vandaag van L&B, dat blijft gewoon doorgaan. We hebben straks om 4:30 de Beatleplaat van de week. Het weerbericht van Patrick Haantjes. Even kijken of het weer zwoel en tropisch wordt om 5:30. We hebben de Wiltura Story en we gaan naar het Eurovisie Songfestival. Ik heb de nummer 1 uit de hitparade. Ik heb nog heel veel, veel meer. En we hebben ook nog de innerlijke mens te verzorgen. Want er wordt niet alleen met water gespoten hier. Je hoort het. Applaus voor de brandweermannen hier van Berlaren. Dus een pintje mag er ook komen.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via Autocenter LDS.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Just opent 6 nieuwe winkels en viert dit met fantastische aanbiedingen. Geniet nu van kortingen tot 70%. Shop de geweldige aanbiedingen in jouw Just winkel of op just.be. Just, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: Maar dat is niet alles. U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility. Met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120.
5: Bike Parts, we make you ride.

0: The New Religion. Dat was Baby Rexha en Faithless natuurlijk met de remix.
1: De heetste muziekmix. RBS Radio.

van de lievelingsliedjes van de popiers hier van Berlare, denk ik. I'm on fire, dat was 5000 volt uit de 70er jaren. Goed, het is 4:30 precies. Dat is hoog tijd voor een Beatle-plaatje. En wat moet je dan draaien op een dag als vandaag hier bij de pompiers van Berlare? Ja, als het in brand

Ja, lekker weertje, jongens. Oh, moet nog geen 44 graden zijn zoals in Amerika, maar... lekker hier op het terras, pintje erbij. Cremeglasje. Allemaal lachende mensen. Dat is Berlaren natuurlijk, hè. En de brandweer. Kom nog eens kijken. En ook volgende maand is RBS er aanwezig in Berlaren, want we gaan naar de waterfeesten. Eerste zondag van augustus, dan zijn we er ook weer bij. RBS Radio, jouw evenementenradio. Je hoorde Fire en dat kwam van de Ohio Players. Lekkere muziek ook hier bij RBS voor het hele zonnige terras. En we blijven nog hangen tot 7 uur. Dan voer ik iedereen persoonlijk naar huis. Mocht dat nodig zijn. Arcade Fire nu. Ja, nog mensen van de brandweer. Fire, fire. Everything now. Goedemiddag, RBS Radio. Het is 4:30 over 5.

0: broertjes. Wouter Scluzo mocht er ook weer bij zijn vandaag hier. Bij de brandweer in Berlare. En ze zongen voor alle pompiers hier. Vonken en vuur. Ik heb ook nog 2-jarigen die ik in de bloemen moet zetten. Dominique van Hoorde en Leon Alen uit Wetteren. Zij krijgen binnen een uurtje een plaatje voor hun verjaardag.
1: RBS Radio. Feel Good Radio. Powered by the Sun.

0: We hebben wat bekijksiers. Onze mobiele studio hier in Berlaren. Jouw regioradio RBS voor Berlaren. Lokeren, Sint-Niklaas, Dendermonde, Schelde en Waasland. Elke dag weer. Classics en hits. En dit was Pitbull en Fireball.
1: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
2: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
1: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
2: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
1: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
3: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
4: Vink Ramen en Deuren.
3: Woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
3: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
6: Voor de lekkerste zomer moet je hier zijn, RBS Radio.

Een wereldhit, ja hoor. Het oudste, het oudste. Technotronic, weet je nog wel? Dat was 1989 en Pump Up the Jam. We zitten live onder onze zendmast hier bij de brandweerkazerne van Berlaren. En er zijn veel kinderen hier in de buurt, dus hier is K3.

Ja, de originele K3. En alle kleuren en alle geuren van de regenboog. Of we nog een regenboog krijgen vandaag of deze week. Dat hoor je straks in het weerbericht met Patrick Haantjes. Straks Meteozeelen om 17:30. En we hebben ook de Wiltura story. En we hebben nog plaatjes te draaien voor 2-jarigen van mijn Facebookpagina. Dat is Dominique van Oorde en Leon Allen. Ze krijgen een plaatje straks zo rond 17:45. En straks is er ook nog Iedereen Eco. Het gaat over de zo gevaarlijke Aziatische hooinaard. Dus blijf lekker hangen. We gaan op naar 17:00. Tot zo.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 5 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio.
5: Iedereen Eco.
6: Welkom bij Iedereen Eco. Vandaag gaan we het hebben over een probleem dat steeds dichterbij komt, de Aziatische hoornaar. Dit roofinsect bedreigt onze bijen en heeft grote gevolgen voor de natuur en onze voedselvoorziening. Gelukkig is ecologie-expert Inge hier om te vertellen wat we kunnen doen.
7: Merci Daniel. De Aziatische hoornaar jaagt specifiek op bijen en vormt daardoor een groot risico. Ze bouwen vaak enorme nesten heel hoog in de bomen of verstopt in struiken. En het herkennen en melden van deze nesten is een belangrijke stap om deze soort tegen te gaan.
6: En daarom is er Vespa Watch, een platform waar je waarnemingen van de Aziatische hoornaar en hun nesten kunt melden. Dit helpt experts om de verspreiding van deze invasieve soort in kaart te brengen en doelgericht actie te ondernemen.
7: Op VespaWatch kun je heel eenvoudig foto's en locaties van verdachte nesten of van de hoornaar zelfs uploaden. Die informatie wordt dan gecontroleerd door specialisten en als het nodig is, worden de nesten op een veilige manier verwijderd. Het is belangrijk om te benadrukken dat je nest nooit zelf mag proberen verwijderen. Aziatische hoornaars kunnen immers erg agressief worden als ze zich bedreigd voelen. Laat het altijd dus aan een professional over om een nest veilig en effectief te verwijderen.
6: Dat is een goede tip, Inge. Zelf actie ondernemen kan gevaarlijk zijn. Imkers beschermen hun bijen ook met speciale bijenkorven die kleine ingangen hebben waar alleen bijen doorheen kunnen. En iedereen kan helpen door bijvriendelijke bloemen te planten. Hoe sterker de bijenpopulaties, hoe beter ze bestand zijn tegen deze bedreiging.
7: Het beschermen van bijen is essentieel, want zonder hen hebben we niet alleen minder honing, maar ook veel minder groenten en fruit. Samen kunnen we de impact van de Aziatische hoornaar beperken door waakzaam te zijn en te blijven. Nesten melden via VespaWatch en onze leefomgeving bijvriendelijk maken.
6: Dank je Inge. Dit was Iedereen Eco. Kijk op VespaWatch als je denkt een Aziatische hoornaar te zien en plant bloemen om de bijen te ondersteunen. Maar onthoud, laat het verwijderen van nesten altijd aan professionals over. Tot de volgende keer.
0: Dit was Iedereen Eco. Graag tot een volgende.
8: 3, 2, 1. Kom je ook duiken, plonzen, zwemmen, glijden, genieten en weer doorgaan in Zwembad Durmerhal? Of je nu baantjes wilt trekken in een sportbad, wil genieten in de wellness of ter kort glijbaan rondjes wilt verbreken? Iedereen is welkom in Zwembad Durmerhal, Sportlaan 2 in Lokeren. Voor alle info zie lokeren.be/zwembad. Tot binnenkort.
3: Als je wil dat je bedrijf een merk wordt, of als je wil dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Als enige omroep met 3 zenders in de regio is RBS de ideale partner. En helemaal niet duur in vergelijking met anderen. RBS maakt no-nonsense radio en dat hoor je gewoon. Een bedrijf is ook no-nonsense. Dus hoor je bij ons. Niet? Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radiolame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

zondagmiddag bij RBS Radio. Het is een warme, hete en een zonnige zondag. Dus blijf maar lekker hangen hier. Live radio vanuit onze mobiele studio aan de brandweerkazerne van Bedlaren. En we zijn nog belangen niet uitgeblust, want we blijven doorgaan tot 7 uur. Dan Hartman was dit en Relight My Fire. Had ik me al voorgesteld. Hey, goedemiddag, mijn naam is Alan B.

0: Van hieraf moet je gaan.
1: Van hieraf moet je gaan.
0: Van hieraf moet je gaan.
1: Nee hoor, bij ons blijven. Blijven luisteren.
0: Van hieraf moet je...
1: Zeker bij de brandweer hier in Berlaren. Want we zitten er nog tot 7 uur. En dan gaan we aan de toog hangen tot 8 uur. Want ik zie dat ze net een nieuw vat hebben gestoken. Dus je kunt er nog bij. Talent van eigen bodem. Helaas al lang heen gegaan. Wim de Kranen uit Wetteren, apropos. En dit kwam uit 1975. Van hieraf moet je gaan. Dat was Tim.
2: RBS. Leuker, leuker. Kunnen we het echt niet maken.
3: RBS. Radio.
1: Oh la la la. Die pompiertjes toch, hè. En niet vergeten, hè. Eerste zondag van augustus. Dan zitten we op de waterfeesten. En dat is in Berlaren, Overmeerendonk. Kom dan ook zeker eens langs. De hele dag. De eerste zondag van augustus. Tot dan alvast.
3: Amen.

Het is net zoals het weer. Het is magnifiek, hè? Of het zo blijft, straks hier om 5:30. Het weerbericht, zoals elke zondag, van Meteozeelen met het weerbericht samengesteld door Patrick Haantjes. Straks dus hier. En daarna de Wiltura-story. Daar gaan we ook nog een aantal maanden mee door, denk ik. Kissy Matic en Ola La La La.

Ik vind het gewoon een geweldig nummer. En jullie, wat vinden jullie ervan? Ja, schrijf het maar down op mijn Facebook. Calvin Harris nieuwe en de stem komt van Jazzy. Terug nu naar 82. Dit is ABC. And All of My Heart.

0: Fietsotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
1: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
0: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
2: Kom nu je droomfiets kiezen, zodat je kan genieten bij de eerste warme zonnestralen van een aangename fietstocht.
3: Jusk viert nieuwe winkels met fantastische aanbiedingen. Met de 76 winkels is er altijd een Jusk in jouw buurt. Bezoek jouw Jusk-winkel of ontdek meer op jusk.be. Jusk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
5: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
4: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
5: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
4: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
5: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
4: Alle info via Autocenter LDS.be.
5: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
4: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

0: 1976, toen hij nog met zijn volle verstand was. Want nadien heeft hij zich tot de islam bekeerd. Wat ook niet slecht is natuurlijk, maar het is een beetje... Cat Stevens en de Pineapple Gas.
1: Het Radio RBS weerbericht in samenwerking met Meteo Zeelen.
0: Vandaag was er hier en daar wat bewolking, maar een kans op een bui blijft heel klein. We gaan het gewoon helemaal droog houden vandaag. De wind is matig tot krachtig uit het noordwesten en de middagtemperaturen gingen richting 25 graden. De volgende dagen zien er toch wel wat warmer uit dan eerst werd berekend. Dus dat wordt zweten. Morgenochtend minima van 16 graden, dan oplopend naar 19 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af met maxima van rond de tropische grens van 30 graden. De wind is matig uit het westen tot zuidwesten. Voor dinsdag 16 graden als minimum en dan weer tropisch warm in de namiddag met 30 graden. Het is dan ook weer overwegend zonnig met vrij veel wind uit het westen tot noordwesten. Woensdag blijft het ook vrij mooi. Weer rond temperaturen tussen 28 en 30 graden. En donderdag wordt het nog zonniger met 32 graden. Vrijdag is er dan kans op een regen- of onweerbui in de ochtend en daarna weer vrij zonnig. En maximaal temperaturen van 34 graden. Het volgende weekend blijft het mooi en warmer weer aanhouden. En de middagtemperaturen om en bij de 33, hou je vast, 35 graden.

0: elke zondag de Wiltura Story. En ik moet er nog 90 draaien, dus we zijn nog zoet voor een paar maanden. Hè? Dit kwam met 69, Tuda. En zijn daam, daam, die daam. Goed, wat dacht u van de nummer 1 uit de hitparade?
1: Nummer 1.

0: Je moet maar durven. Bij de brandweer. In Berlaren. Heb je een vuurtje voor mij? Heb je een pintje voor mij? Dat is belangrijker. Kunnen we ook mee blussen, hè? Bart Kael, jawel. En heb je een brandblusser bij? RBS Radio, nog steeds hier. Vanuit onze mobiele studio. In Berlaren, aan de pompierskazerne. Kom nog eens af. Want dat vat moet af. Alsjeblieft. En dan nu terug naar 1962.
1: RBS Radio Klassieker.

0: Dion en The Wanderer. Ja, ik vraag me af waar iedereen heen is. Oh, ze hangen allemaal aan de toog. Ja, dat zijn ze. Die pompiertjes die doen dat daar. Hè. Proost mannen. Ik heb ook de nummer 1 uit de hitparade daarnet gedraaid. Maar vergeten af te kondigen. Ja, dat gaat mijn loon hier halveren door de grote baas. Dat was Aaron Blommaert en zijn Zoe en Tranen van Goud. Maar we draaien nog mooier muziek hier bij RBS Radio zometeen. Vlaams werk van topniveau. Stash en Sadness.
1: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
3: Maar voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen

0: Ons aan bezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
3: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
2: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
3: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
2: Bike Parts, Lokerebaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
3: Bike Parts. We make you ride.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Cool en The Gang en The Ladies Night. Ja. We draaien altijd plaatjes voor iedereen die op mijn Facebookpagina staat en verjaard is de afgelopen week. En we hebben er deze week twee die we een beetje in de bloemetjes en in de muziek gaan zetten. En deze eerste is voor Dominique van Oorde. RBS Radio. Ze komt uit Wetteren, ze zit te luisteren en ze krijgt uit haar geboortejaar deze Sandy Shaw. Always something there to remind me. Proficiat, Dominique. En een kus van je broer.

0: uit het geboortejaar van Dominique van Hoorde. Maar ik mag Do zeggen. Dus voor Do. Haha. En nog een keertje uit hetzelfde geboortejaar.
1: RBS Radio.
0: Dit is voor traiteur Leon Alen uit Wetteren. Hij draait in de potten daar op de Zeshoek in Wetteren. En hij was jarig gisteren. En hij krijgt deze... uit zijn geboortejaar. Ja, als kok in die potten roeren met zijn Goldfinger. Dit is Shirley Bassey. Proficiat Leon. En smakelijk als je aan tafel gaat straks. Uit je eigen brouwsels.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: Het Belgische fregat Leopold 1 kampt met een technisch probleem. Defensie heeft dat bevestigd. Het fregat maakt deel uit van een permanente NAVO-vloot. Het was in juni vertrokken voor operaties in de Noordzee en de Noord-Atlantische Oceaan en moest dit weekend aanwezig zijn bij een evenement in New York voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Maar het schip ligt al 2 weken aan de kant met pannen in het Engelse Norfolk. Defensie zegt dat het gaat om een probleem met de koeling van de motoren, maar geeft om veiligheid redenen geen verdere details. Een van de Oost-Europese verdachten van de zware verkeersagressie gisteren in Turnhout is aangehouden voor poging tot doodslag. Het gaat om een man van 35. Zijn vrouw van 38 is vrij onder voorwaarden, maar ook zij wordt nog verdacht van slagen en verwondingen. Het slachtoffer van de agressie is ex-profvoetballer Karel Snoeks. Zijn toestand is nog altijd kritiek. Snoeks is 53, hij wordt voorlopig in kunstmatige coma gehouden. Het parket onderzoekt verder wat er precies is gebeurd. De landen in OPEC Plus, zowat de belangrijkste olielanden ter wereld, gaan de komende tijd meer olie oppompen. Dat hebben ze vandaag besloten. Vooral Saoedi-Arabië en Rusland staan in voor de hogere productie, met elk 62.000 bijkomende vaten per dag. Voor Irak zijn dat er 26.000. Zo willen ze de prijzen op de oliemarkt weer stabiliseren, want door de oorlog in het Midden-Oosten schommelen die al maanden. De 7 landen houden een nieuw overleg op 2 augustus. In Griekenland is brand ontstaan ten noordoosten van de stad Thessaloniki. Het vuur ontstond in een ravijn in een bergachtig gebied rond de stad en bedreigde 3 kleine buitenwijken. De bewoners van die buurten kregen te horen dat ze moesten evacueren. Inmiddels zou volgens Griekse media het vuur wel onder controle zijn. De politie heeft een man van 76 opgepakt op verdenking van brandstichting. Zon en wolken wisselen elkaar af bij temperaturen tot 24 graden. Ook de komende dagen zijn zonnig. Het warmt ook stilaan weer op met vanaf donderdag opnieuw maxima boven de 30 graden.
0: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
2: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

The Two Brothers on the Fourth Floor. Dat was terug naar de 90e jaren. Dit is RBS Radio, live radio van onder de zendmast. Hier bij de brandweer van Berlaar. We hebben nog plaats op het terras. Het is een beetje drummen, maar komt wel goed, denk ik. Je hoeft niet te reserveren, maar toch. Kom nog eens kijken. Wij zitten er nog tot 7 uur en de bar blijft open tot 8. Dat wil zeggen, classics en hits nog met Allenby. Goedenavond.

0: Radio's op RBS Radio. En she goes na na na na. Dat wil zeggen, ze is er helemaal door. Hè? Of toch zoiets. Goed, we hebben nog voor u een beetje regen.
1: RBS Radio. Hier is het altijd lekker weer.
0: Hier is Kane en Rain Down On Me.

0: draaien, Paua. En dat was Coldplay. Als je in een vuurzee zit, heb ik hier gehoord van de brandweer van Berlaren, dan moet je zo snel mogelijk naar de nooduitgang. Jazeker. En zeker geen lift te nemen, hè. Trappenhal, nooduitgang, lopen voor je leven.
1: Ik wilde niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Zijn muziek en zijn teksten zijn ingeslagen als een meteoriet in Vlaanderen. Vandaar dat we hem zo graag Meteor noemen. Je hoorde hem met zijn nieuwe single, De Nooduitgang.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via Autocenter LDS.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Just opent 6 nieuwe winkels en viert dit met fantastische aanbiedingen. Geniet nu van kortingen tot 70%. Shop de geweldige aanbiedingen in jouw Just winkel of op Just.be. Just, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120. Uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts, we make you ride.

Ik weet het, het is een zagenliedje. Ik weet het, het is altijd hetzelfde. Maar toch zullen ze doorgaan met Ramses Shaffi. En daarvoor zat de Rasmus en In the Shadows. Het Eurovisie Songfestival. We slaan een bladzijde om. We gaan terug naar 1987. Winnaar is Ierland met Mr. Eurovision, Johnny Logan en Hold Me Now. En op de tweede plaats, ja, het was een scheet in een fles, zeggen ze verder. Maar dit is wind uit Duitsland. En las die zonne in dein Herz. Tweedes op het Songfestival van 87.

Mensen heeft het over de rijtjes hier van onze mobiele studio. Steamy Windows zegt dat wel. Tina Tena. Piano, piano. Dat wil zeggen langzaamaan. Maar dit is echt niet langzaam hoor. Dit komt uit Scandinavië. Zboza. Magnetic. RBS Radio, het is 22 voor 7. Goedenavond.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
4: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.

0: Winner takes it all. Ik zie allemaal die brandweermannen en brandweervrouwen hier lekker aan het opkuisen. De andere helft van de pompiers die hangen aan de toog. Ja, het is toch overal hetzelfde bij die brandweermannen, hè? Dat is toch zo?
1: 24 uur per dag, de zonnigste zomerradio. RBS.
0: En we hebben zon gehad, of niet? Hè? Volgend jaar weer, mannen. RBS inviteren. We staan er, we staan er. En we brengen een zonnestraal mee. En een hele rits van disjockeys. En je hoeft geen saban te betalen.

Vanessa Junitor uit Dermonde, dacht ik. En Like the Wind. Oké, we gaan er vandoor als de wind. Ik moet iedereen bedanken hier van het team van de brandweer van Berlaren. Het was heel leuk, het was heel aangenaam. En ik hoop van harte dat we er volgend jaar weer mogen bij zijn. Het was mooi weer, er was veel te zien, er was veel volk. En er was een goede frisse pint. Dus wat moet je nog meer hebben? Die gouden beker misschien. Hè? Die hele gouden beker. Uit de handen van Donald Trump. Ik zou hem in het publiek gooien. Maar ja, ik mag daar niet veel over zeggen. Dit was hem weer. RBS op verplaatsing. Niet vergeten, eerste zondag van augustus. Dan staan we er weer in volle glorie. Op de waterfeesten. Op Overmeerendonk. Kom ook maar eens langs dan. De hits gaan door bij RBS straks aan de andere kant van 7. En niet vergeten, om 8 uur doen we het weer 2 uur langzaamaan met Bartje Staes.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Berlare.
1: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 7 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Activiteitenkalender.
5: Ben je benieuwd naar de humoristische kant van de Zeelse geschiedenis? Dan kan je van 13 april tot en met 11 mei de fototentoonstelling 'Tis om te lachen bekijken in Zeelen. Je kunt de tentoonstelling gratis bezoeken tijdens de openingsuren op twee locaties. In de bibliotheek op de Lokerenbaan 41 en in LDC De Welle, Koevliet 3 te Zeelen.

0: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-da in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-da. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco-da.
1: What in the world is happening here?

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Maar voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: RBS.
1: RBS.
0: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Sint-Niklaas op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88 en...

0: Radio. RBS Nieuws.
1: In Koekelare in West-Vlaanderen is een jonge wielertoerist om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. De man van 25 uit Oostende reed vanuit een zijstraat de voorrangsweg op toen een auto hem greep. Een verpleegster die toevallig passeerde, diende de eerste zorgen toe. Langdurige reanimatiepogingen waren vergeefs, de man stierf ter plaatse. De bestuurster van de aanrijdende BMW was in shock, maar raakte niet gewond. Er is een zogeheten supertyfoon onderweg naar enkele Amerikaanse eilanden in de Stille Oceaan. In de loop van zondagnacht en maandagochtend passeert tyfoon Bafi over de eilanden Guam en de noordelijke Marianen. Weerkundigen voorspellen naast overstromingen extreme windstoten met een kracht tot 315 km per uur. In het gebied wonen zo'n 200.000 mensen. Er zijn al grote noodvoorraden, voedsel en water aangelegd en een honderdtal noodgeneratoren om de bevolking op te vangen na de passage van de storm. De eerste echte toeretappe is gewonnen door de Mexicaan Isaac Del Toro. In een sprint bergop in Barcelona kreeg hij de zege cadeau van zijn UAE-ploegmaat Tadej Pogacar, die tweede werd. In dezelfde tijd pakte Remco Evenepoel plaats 3 en Jonas Vingegaard plaats 4. De Deen behoudt wel het geel. Intussen staan de maandag- en dinsdagrit in de Tour mogelijk op de helling door de bosbranden in Zuid-Frankrijk en de extreme hitte. De organisatie zou drastisch inkorten of zelfs schrappen overwegen. En Elise Mertens zal haar titel in het dubbelspel op Wimbledon niet verlengen. Ze verloor samen met haar dubbelpartner Zhang van een Chinees-Taiwanees duo, onder wie haar voormalige dubbelpartner. Mertens en Zhang wonnen wel de eerste set, maar daarna ging het mis. In het enkelspel is Mertens wel nog in de race, nadat ze zaterdag Jelena Rybakina uitschakelde, nummer 2 op de WTA-ranking. De nacht is zacht en droog met hier en daar wat lichte bewolking, minima tot 16 graden. Maandag opnieuw zonnig en warm, lokaal tot 28 graden. De voorbode van opnieuw een hele warme week.

neem een sigaret, ik doe een eerste trek, die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier.

0: ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is onbeschonden. Van op zijn valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op zijn valdera, van op zijn valdera. Van op zijn valdera naar mij te lonken.
1: De relaxte muziekmix op RBS Radio.

0: Titelcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
5: More music, less bull on RBS.
6: RBS Radio.
5: The feel-good music station from the East Flanders in Belgium.

0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
1: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
2: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
1: Bike Parts, Lokerenbaan 120. Uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bike Parts, we make you ride.
3: Een bouwplan? Daar houden we van.
0: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
3: Strak modern of landelijk klassiek?
0: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
0: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woonden

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Lokeren.
0: Op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 9 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: In Koekelaren in West-Vlaanderen is een jonge wielertoerist om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. De man van 25 uit Oostende reed vanuit een zijstraat de voorrangsweg op toen een auto hem greep. Een verpleegster die toevallig passeerde diende de eerste zorgen toe. Langdurige reanimatiepogingen waren vergeefs, de man stierf ter plaatse. De bestuurster van de aanrijdende BMW was in shock, maar raakte niet gewond. Er is een zogeheten supertyfoon onderweg naar enkele Amerikaanse eilanden in de Stille Oceaan. In de loop van zondagnacht en maandagochtend passeert tyfoon Bafi over de eilanden Guam en de noordelijke Marianen. Weerkundigen voorspellen naast overstromingen extreme windstoten met een kracht tot 315 km per uur. In het gebied wonen zo'n 200.000 mensen. Er zijn al grote noodvoorraden, voedsel en water aangelegd en een honderdtal noodgeneratoren om de bevolking op te vangen na de passage van de storm. De eerste echte toeretappe is gewonnen door de Mexicaan Isaac Del Toro. In een sprintberg op in Barcelona kreeg hij de zege cadeau van zijn UAE-ploegmaat Tadej Pogacar, die tweede werd. In dezelfde tijd pakte Remco Evenepoel plaats 3 en Jonas Vingegaard plaats 4. De Deen behoudt wel het geel. Intussen staan de maandag- en dinsdagrit in de Tour mogelijk op de helling door de bosbranden in Zuid-Frankrijk en de extreme hitte. De organisatie zou drastisch inkorten of zelfs schrappen overwegen. En Elise Mertens zal haar titel in het dubbelspel op Wimbledon niet verlengen. Ze verloor samen met haar dubbelpartner Zhang van een Chinees-Taiwanees duo onder wie haar voormalige dubbelpartner. Mertens en Zhang wonnen wel de eerste set, maar daarna ging het mis. In het enkelspel is Mertens wel nog in de race nadat ze zaterdag Jelena Rybakina uitschakelde, nummer 2 op de WTA-ranking. De nacht is zacht en droog met hier en daar wat lichte bewolking, minima tot 16 graden. Maandag opnieuw zonnig en warm, lokaal tot 28 graden. De voorbode van opnieuw een hele warme week.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
5: De relaxte muziekmix op RBS Radio.

0: dokter. Ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van de Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
5: RBS Radio, the easy one.

0: S, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Gent, op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 10 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: In Koekelare in West-Vlaanderen is een jonge wielertoerist om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. De man van 25 uit Oostende reed vanuit een zijstraat de voorrangsweg op toen een auto hem greep. Een verpleegster die toevallig passeerde diende de eerste zorgen toe. Langdurige reanimatiepogingen waren vergeefs, de man stierf ter plaatse. De bestuurster van de aanrijdende BMW was in shock, maar raakte niet gewond. Er is een zogeheten supertyfoon onderweg naar enkele Amerikaanse eilanden in de Stille Oceaan. In de loop van zondagnacht en maandagochtend passeert tyfoon Bafi over de eilanden Guam en de noordelijke Marianen. Weerkundigen voorspellen naast overstromingen extreme windstoten met een kracht tot 315 km per uur. In het gebied wonen zo'n 200.000 mensen. Er zijn al grote noodvoorraden voedsel en water aangelegd en een honderdtal noodgeneratoren om de bevolking op te vangen na de passage van de storm. De eerste echte toeretappe is gewonnen door de Mexicaan Isaac Del Toro. In een sprint bergop in Barcelona kreeg hij de zege cadeau van zijn UAE-ploegmaat Tadej Pogacar, die tweede werd. In dezelfde tijd pakte Remco Evenepoel plaats 3 en Jonas Vingegaard plaats 4. De Deen behoudt wel het geel. Intussen staan de maandag- en dinsdagrit in de Tour mogelijk op de helling door de bosbranden in Zuid-Frankrijk en de extreme hitte. De organisatie zou drastisch inkorten of zelfs schrappen overwegen. En Elise Mertens zal haar titel in het dubbelspel op Wimbledon niet verlengen. Ze verloor samen met haar dubbelpartner Zhang van een Chinees-Taiwanees duo onder wie haar voormalige dubbelpartner. Mertens en Zhang wonnen wel de eerste set, maar daarna ging het mis. In het enkelspel is Mertens wel nog in de race nadat ze zaterdag Jelena Rybakina uitschakelde, nummer 2 op de WTA-ranking. De nacht is zacht en droog met hier en daar wat lichte bewolking, minima tot 16 graden. Maandag opnieuw zonnig en warm, lokaal tot 28 graden. De voorbode van opnieuw een hele warme week.
7: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Klaas en Schelderland. Autocenter LDS. De multibrand automerken specialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos, enjoy your break.

0: meneer. Wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: SBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 11 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: Een 32-jarige man uit Sint-Niklaas is vrijdagavond levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval met zijn elektrische step. De aanrijding gebeurde op het kruispunt van de Blokmakerstraat en de Verbindingsstraat. Volgens de eerste vaststellingen werd de man na de botsing met een personenwagen nog enkele meters meegesleurd. Hij is in kritiek toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt de precieze omstandigheden en een verkeersdeskundige kwam ter plaatse. Het kruispunt was tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De zoektocht naar de bron van de mysterieuze kloorgeur in en rond de Florenwijk in Merelbeke-Mel loopt voorlopig nog altijd vast. Volgens de burgemeester ligt de oorzaak vermoedelijk niet op het grondgebied van de gemeente, maar mogelijk op een industrieel terrein in de regio Gent. Metingen van de brandweer tonen aan dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Inwoners die opnieuw geurhinder opmerken worden gevraagd om dat meteen te melden via het noodnummer 101. Zo hopen de hulpdiensten samen met de stad Gent de bron eindelijk te achterhalen. Landbouwer Cédric Virlafijn uit Appels heeft de Gouden Gruto Award gewonnen voor zijn inzet voor de bescherming van kievitsnesten in de Scheldevallei. De prijs bekroont landbouwers die meehelpen om weidevogels te beschermen. Dit voorjaar werden met drones en warmtecamera's zo'n 250 nesten opgespoord en gemarkeerd, zodat landbouwers er tijdens het werk rekening mee konden houden. Virlafijn let vanuit zijn tractor zelf op nesten en kuikens en verplaatst die indien nodig naar een veilige plek. Opvallend, eerder dit voorjaar werd zijn hoeve zwaar getroffen door een brand. En vandaag is er in Appels een benefiet voor de getroffen familie. De Vlaamse Landmaatschappij is gestart met de nieuwe fase van de natuurinrichtingswerken in het Berlaarbroek en het Donkmeer. De komende maanden worden nieuwe toegangen, wandelpaden en onthaalpunten met fietsenstallingen en picknickplaatsen aangelegd. Vanaf augustus worden populieren gekapt, zodat er spontaan een streekeigen loofbos kan groeien en de biodiversiteit toeneemt. Ook het waterbeheer wordt aangepakt met nieuwe stuwen en meer ruimte voor rietmoeras, goed voor moerasvogels. De werken moeten eind oktober dan afgerond zijn. Zo, dit was een greep uit de regionale nieuwsite voor vandaag. Nog even meegeven dat morgen een speciale editie van Helemaal Regionaal zal doorgaan vanuit onze mobiele studio die zal gestationeerd zijn aan de brandweerkazerne van Berlaren waar de open deurdag plaatsvindt. Onze mobiele radiostudio zal de ganse dag trouwens uitzenden vanuit deze locatie. U bent van harte welkom.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
6: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: The fun, the bits.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via autocenterlds.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
4: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
3: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
1: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
1: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
1: Panos. Enjoy your break.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ach, voor het kwalitatief en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Scheldeland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
5: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Yes.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Hamme en Westmünster.
1: Op 107 en 103.9 FM. Het is 12 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
2: In Koekelare in West-Vlaanderen is een jonge wielertoerist om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. De man van 25 uit Oostende reed vanuit een zijstraat de voorrangsweg op toen een auto hem greep. Een verpleegster die toevallig passeerde diende de eerste zorgen toe. Langdurige reanimatiepogingen waren vergeefs, de man stierf ter plaatse. De bestuurster van de aanrijdende BMW was in shock, maar raakte niet gewond. Er is een zogeheten supertyfoon onderweg naar enkele Amerikaanse eilanden in de Stille Oceaan. In de loop van zondagnacht en maandagochtend passeert tyfoon Bafi over de eilanden Guam en de noordelijke Marianen. Weerkundigen voorspellen naast overstromingen extreme windstoten met een kracht tot 315 km per uur. In het gebied wonen zo'n 200.000 mensen. Er zijn al grote noodvoorraden voedsel en water aangelegd en een honderdtal noodgeneratoren om de bevolking op te vangen na de passage van de storm. De eerste echte toeretappe is gewonnen door de Mexicaan Isaac Del Toro. In een sprintberg op in Barcelona kreeg hij de zege cadeau van zijn UAE-ploegmaat Tadej Pogacar, die tweede werd. In dezelfde tijd pakte Remco Evenepoel plaats 3 en Jonas Vingegaard plaats 4. De Deen behoudt wel het geel. Intussen staan de maandag- en dinsdagrit in de Tour mogelijk op de helling door de bosbranden in Zuid-Frankrijk en de extreme hitte. De organisatie zou drastisch inkorten of zelfs schrappen overwegen. En Elise Mertens zal haar titel in het dubbelspel op Wimbledon niet verlengen. Ze verloor samen met haar dubbelpartner Zhang van een Chinees-Taiwanees duo onder wie haar voormalige dubbelpartner. Mertens en Zhang wonnen wel de eerste set, maar daarna ging het mis. In het enkelspel is Mertens wel nog in de race, nadat ze zaterdag Jelena Rybakina uitschakelde, nummer 2 op de WTA-ranking. De nacht is zacht en droog met hier en daar wat lichte bewolking, minima tot 16 graden. Maandag opnieuw zonnig en warm, lokaal tot 28 graden. De voorbode van opnieuw een hele warme week.
3: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.